0: De wedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Non-stop music. Here is a story.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vuur je bij ons.
3: In summertime, summertime, summertime, summertime.
2: In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

De Hollies. Uit het jaar 1967. Nam ons even mee terug naar dat jaar. Ik kan me daar echt helemaal niks van herinneren. Althans, laten we zeggen, in levende lijf. Ik was er wel, maar ook maar net, zeg maar. Goedemorgen. Je bent er ook maar net. Nou, ik ook hoor. Hey, goedemorgen. Welkom Radio M Utrecht te luisteren naar. En de gepresenteerde radio-uitzendingen die gaan van start op deze maandag. Het is vandaag de 24e. Dat betekent nog één weekje te gaan. Dan zitten we al op de laatste dag van augustus, bedenk ik me net. Gaat allemaal veel te snel. Nou, we doen het kalm aan hoor, vanmorgen in Utrecht is wakker. En toch ook weer niet, want we hebben diverse onderwerpen. We blikken terug op de laatste van het weekend gespeelde voetbalwedstrijd van FC Utrecht. Nee, er gaan er nog meer volgen, maar oké. Dat in elk geval. Diverse actualiteiten uit Midden-Nederland. En Marvin Hopp voor het regio-nieuws. Nou ja, kortom, met lekkere muziek erbij. Robert-Jan Boy die verslaggeving gaat doen van een actualiteit uit Midden-Nederland. Of in Midden-Nederland. Ergens gaat hij op pad. Komt hij allemaal toelichten in de uitzending. Wat willen mensen? Nog meer. Ik zeg, ja, meer muziek. Met zometeen Dr. Love van First Choice. En Elton John als eerste. I'm still standing. Utrecht is wakker. Goedemorgen. Ik ben Bob.

altijd, bijna altijd heel erg veel vrolijkheid in de muziek van Vincent. En hij doet dat met veel plezier, maar hij maakt gewoon echt geweldig leuke nummers. En dat best wel lang al. Nou, dat ben jij, Vincent met dubbel Z. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Je kunt even laten weten of je ook wakker bent of een beetje wakker worden. Dat kan ook via bijvoorbeeld de RTV Utrecht app. Dan WhatsApp je me even, vind ik even leuk. Dan kunnen we even kijken of we alle twee al een beetje lekker aan de dag zijn begonnen. En wat zijn de plannen vandaag ook? Dat vind ik wel even leuk om te weten. Nou, je kunt me op allerlei mogelijke manieren bereiken. Ook via fax en via rooksignalen. En handig is gewoon die RTV Utrecht app. Of je mailt me maar even studio. Nou ja, natuurlijk. rtvutrecht.nl. Studio@rtvutrecht.nl. Of er zijn ook mensen die we kennen natuurlijk via Messenger. Kan dat ook. Dus Martien bijvoorbeeld. Goedemorgen. Vandaag een rondje van Haarlem tot Alkmaar met de vrachtwagen. Afgelopen zaterdag, was de Katwijkse truckrun. Die heb ik gedaan. Ik zag al even foto's op Facebook. Volgens mij hebben de mensen er heel veel plezier in gehad. En ik neem aan chauffeurs en mensen die jullie hebben begroet langs de route ook wel, denk ik. Leuk. Dankjewel. Goed dat je er bent al zo vroeg op dit tijdstip. En nog even gelegenheid. Hebt om tussen het werk door, zeg maar toch even een appje te sturen, staande. Voor de duidelijkheid, niet tijdens het rijden. Nou, diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Overigens in het volgende uur dan hebben we daar ruimte voor. In dit uur en elf nog de terugblik op de laatst gespeelde wedstrijd van FC Utrecht. In het volgende uur heb ik het over de rechter in Utrecht die zich vandaag gaat buigen over een zaak rondom de wolf. Hij is nog niet weg bij ons. De zoogdiervereniging wil namelijk 5 wolken vangen en gaan zenderen. Dus voorzien van een zendertje. Zo kan de vereniging die dieren dan een tijd lang volgen en de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, verschillende dierenrechtenorganisaties zien dat niet zitten en daarom hebben ze een zaak aangespannen. En ze vallen vooral over de manier waarop de wolf gevangen gaat worden. Daarover praten we in het volgende uur Utrecht is wakker. En ja, wie tegenwoordig de liefde zoekt op het werk, via dating-apps of bij het uitgaan. Het kan allemaal nog steeds, maar vroeger werd de liefde vooral gevonden in de buurt of via de kerk of via de meidenmarkt. Had je er nog nooit van gehoord? Nou, wel als je uit Bunschoten, de Spakenburg komt volgens mij. Daar is namelijk die meidenmarkt altijd geweest. Het was zo'n happening dat er 75 jaar later nu een tentoonstelling over is in het Museum Spakenburg. We gaan er vanmorgen ook over praten. En dat is pas over, een kleine 2 uur, zeg maar, na nu. Maar het is toch wel leuk om het daar alvast over te hebben. En gekoppeld daar dan weer aan is de vraag via Facebook: waar heb jij jouw partner ontmoet? Op het werk, op school of misschien ook wel op die mijnenmarkt. We zijn er zeer benieuwd naar de vraag vandaag. Waar heb jij je geliefde, je partner ontmoet? Nou, daar zijn we benieuwd naar. Dus laat dat allemaal maar weten via de RTV Utrecht app. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Tja. Misschien wordt het wel hele openbaringen op de radio. Maar het is toch wel leuk om dat, kenbaar te maken. We praten erover door, graag met jou. En Utrecht is wakker ook hier op Radio M Utrecht.

natuurlijk eigenlijk nu nog steeds wel om daar zeg maar het geluid van een oude grammofoonplaat onder te zetten die al heel erg grijs gedraaid was. Oké. Ja, ik kan ook zijn dat je denkt van, we hebben het daarover. Ja, het geluid van Latricia McNeil ondersteunend bij Ain't That Just The Way. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Wat ik ook leuk vind, als je inderdaad even laat weten dat je wakker bent, dan weet ik dat ik ook niet voor niks ben opgestaan. En er zijn al heel wat mensen die nu gereageerd hebben waar ze hun partner hebben ontmoet. Henny, niet overigens. Goedemorgen Bob en Anne. Oh, Anne is met vakantie deze week. Dus ja, ik zit er nog eventjes alleen, maar ik voel me niet alleen. Nee, Daantje op de redactie, Danny op de redactie en Marvin zometeen ook in de studio bij mij voor het regionieuws. Robert-Jan Boon komt even langs. Nee, het is wel gezellig. En Margot voor het weer niet te vergeten. Dus het wordt toch wel een beetje volle bak in de uitzending, maar gezellig. Henny, goedemorgen dus Bob en Anne. Mijn eerste partner, die heb ik nog niet. Ik ben nog steeds zoekende. Nou, dan gaan we toch even een zoektocht voor je instellen, Henny. Ja, bij deze. Een partner gezocht voor Henny van Dorken. Oké, en misschien ook niet. Nou ja, je bent nog wel zoekende, oké. Henny uit IJsselstein, goedemorgen en wat fijn dat je er zo vroeg bij bent. Ja, wie weet, kom je toch een keertje de ware tegen. Het zou kunnen. Goedemorgen, zegt Ingrid. Wij zijn ook wakker. We zijn altijd vroeg wakker en we luisteren graag naar je programma. Dankjewel, Ingrid Schonebeek. Met je partner, volgens mij. Waar heb je je partner ontmoet? En Michel... Michael, uit Nieuwegein. Natuurlijk, Michael uit Nieuwegein. Is al druk aan het werk, nu alleen in de sporthal in Nieuwegein. En straks ben ik in het stadhuis van Nieuwegein met nog diverse collega's aan het werk. Allemaal een prettige maandag van Michael Simonsen dus uit Nieuwegein. Kijk, dat is leuk om te lezen. Dat je ook al een beetje wakker bent en flink actief bent. Ja, de plicht roept. En nog even aan Marijke, een hele goede morgen. Ik heb mijn man ontmoet in het bejaardenhuis. Had je toen nog? Ja, dat kan ik me ook wel herinneren, hoor. Daar zijn we letterlijk tegen elkaar gebotst. We kwamen alle twee een bocht door. Niet te geloven, dit zeg. Alleen had ik er een vaartje in, dus vandaar de aanvaring, maar heel positief. En zo is het gekomen en gebleven. Nog een fijne uitzending. Nou, met dit bericht is dat zeker een fijne uitzending, hè? Waar heb jij je partner ontmoet? Je man, je vrouw, je partner, hè? Dan trekken we het gewoon heel erg breed. We zijn er benieuwd naar. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht. En we hebben het verderop in Utrecht te spraken over de meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. En nu muziek van 10cc.

0: Uit het jaar 1978, deze van 10cc. Meer konden ze er niet voor maken, maar het was echt wel voldoende hoor. 10cc en Dreadlock Holiday in Utrecht, dus wakker op Radio M Utrecht. Nou, we gaan ervoor. Dat wil zeggen, zullen we eens de tanden zetten in het weer? Het lijkt mij geen probleem. Dat wil zeggen, Margot heeft alvast even een weerberichtje gestuurd. En met haar praat ik natuurlijk uitgebreid over het weer vandaag in Midden-Nederland. En misschien wel de komende dagen ook. Ja, dat zal ze vast en zeker wel willen toelichten. Nou, hoe maken wij ons op vandaag voor deze maandag? Nou, vandaag een dag met veel zon. Vanmiddag wel een paar vriendelijke, zoals Margot dat noemt, stapelwolkjes in Midden-Nederland. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het een graadje warmer dan gisteren. Eerlijk gezegd weet ik niet eens meer wat het gisteren was. Ik vond het wel een dag met af en toe een beetje regen, veel bewolking. Dat was gisteren een graad of 20. Nu vandaag 21 of 22 graden Celsius. Nou, geen slecht vooruitzicht, lijkt mij zo. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met Robert-Jan Boy zo meteen in de studio. En ik ben heel benieuwd waar die vandaag heen gaat en sowieso ook wat het onderwerp is. En muziek voor die tijd van Toontje Lager.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: toontje lager. Ik kon het wel eventjes aan. Erik Meesje en de rest van de mannen. En stiekem, heel stiekem gedanst. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je in de studio bent. Maar nog fijner natuurlijk dat je zometeen weer op pad gaat. Voor jezelf ook, maar voor ons ook allemaal. Maar dan kunnen we even bijkomen. Even praten over wat je gaat doen zometeen. Wat de actualiteit is. De actualiteit en het onderwerp dus. En de plek waar je heen gaat. Maar even terug naar het weekend. Was een weekend waar je wel goed doorheen gekomen bent?
1: Ja hoor. Ik zeg maar weer eventjes de fiets.
0: Ja, precies. Dat is een traditie, hè? Dit is altijd.
1: Het gezin. Mm-hmm. En dat waren eigenlijk de voornaamste bezigheden dit weekend.
0: Maar het gezin is niet naar het pretpark toe met jonge kinderen. Je hebt geen jonge kinderen meer, dat scheelt.
1: Nee, weer terug van vakantie. Allemaal weer, in Nederland, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Dus dat was gezellig om even bij elkaar te komen met aanhang.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dan zijn ze ook allemaal blijven eten, of niet?
1: Nou, we hadden wat lekkere hapjes tussen de middag zo. Ja.
0: Helemaal goed.
1: We hebben ze uitstekend verzorgd.
0: Ja. En de fietstocht, waar is die heen gegaan? Waar ben je heen gaan wielrennen? Want jij zit altijd op een wielrennenfiets.
1: Ik had ik was in Woerden op het parcours. Voor een wedstrijdje op mijn bescheiden niveau. De Barend Verhagen Memorial, zeg ik maar even. Dat was een wielrenner van de Woerdense wielerclub.
0: Ja.
1: Die op deze manier herdacht is tegelijkertijd ook uiteraard een wedstrijdje.
0: Ja.
1: En dat was leuk om te doen. En gisteren ook nog eventjes op de fiets gezeten. Ja. Om een beetje uit te rijden.
0: Ja, het was lekker weer natuurlijk. Goed fietsweer.
1: Zaterdag was het wel behoorlijk nat, moet ik zeggen.
0: Ja, maar gisteren wel.
1: Gisteren wel was het beter, maar zaterdag was het wel behoorlijk natter.
0: Ja, was meer waterfietsen dan, zeg maar.
1: Ja, dan moet je een beetje uitkijken op het parcours natuurlijk, want dan kan het glad zijn.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar dus met veteranen is dat, en dat is altijd heel leuk om te doen, dat wielersfeertje. Natuurlijk fanatiek, met een knipoog.
0: Ja.
1: Want ja, maar de Tour de France hoef je niet meer mee te doen natuurlijk, om het heel zacht uit te drukken.
0: Jij niet, bedoel je?
1: Nee.
0: Had je dat ooit al eens gedacht om dat te gaan doen, of niet eigenlijk?
1: Nou, dat is helemaal wel leuk gelijk, maar tegelijkertijd besef je dat is zo'n gigantisch hoog niveau, dat gaat niet zomaar, dan moet je helemaal een leven vanaf jonge leeftijd, hè? Dus daar moet je ook weer een talent voor hebben om te kunnen doen, hè?
0: Precies, als je opnieuw geboren zou worden, dan zou je er wel voor gaan. Met de kennis van nu?
1: Nee? Nou, kijk, daar moet je ook geschikt voor zijn, dat je echt alles op fietsen gooit.
0: Ja, dat is waar.
1: En ik denk niet,
0: heel veel aan de kant moet je dan doen.
1: Ja, ik denk dat ik zelf niet zo ver zou gaan om alleen maar fietsen. Maar goed, de anderen weer wel, dus dat is... Iedereen weer zijn meugen op die manier.
0: Dat is waar. Hey, tot zover het fietsen. Het weekend van jou. Ik wil wel van je weten natuurlijk wat je voor ons vandaag gaat ondernemen.
1: Ik ga zo meteen naar de Dom. De Domtoren. Mm-hmm. Die altijd los heeft gestaan van de Domkerk.
0: Ja.
1: Vorige week nog geleerd.
0: Daar was je nog recentelijk.
1: Ja. Precies, 200 jaar Domplein. Het gaat over de zomerconcerten, de Beiaardconcerten. Die vanavond hun laatste editie van dit seizoen.
0: Oh, wat leuk, ja. Ja.
1: Dus vanavond gaat het over het Canto Ostinato.
0: Ja, jij zegt het.
1: Namelijk, een werk dat wel steeds populairder wordt, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Van Simeon ten Holt. En dat wordt gespeeld niet alleen op de Beiaard, door Margosia Fibich.
0: Ja.
1: Maar ook nog door twee pianisten. Jeroen van Veen en Irene Russo. En daarvoor moeten twee piano's in de Beiaardcabine worden getakeld.
0: Oh,
1: daar beginnen ze vanochtend mee.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is wel bijzonder, denk ik.
1: Dat is heel bijzonder. Ja. Ja, het is Canto Ostinato. Het is minimal music, wordt dat genoemd. Het is echt een motiefje wat zich steeds verder uitbreidt.
0: Ja.
1: Waar je op gemak moet naar gaan luisteren. Vanavond 8:00 wordt dat gespeeld, tussen 8 en 9.
0: Mm.
1: En Jeroen van Veen heeft met zijn vrouw Sandra ook lichtconcerten gegeven, onder meer in Tivoli Vredenburg.
0: Oh.
1: Een soort hypnotiserend stuk wat toewerkt naar een schitterend melodietje.
0: Wat geweldig. Ik zit nog even in mijn ogen.
1: Je zit met de ogen, de knipperen bot.
0: Ja, want ik denk dan, twee piano's die moeten naar boven doen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe
1: elektrische piano's, hè?
0: Oh, ik wou zeggen, hoe gaan we dat dan horen? Hoe wordt dat dan versterkt of zo, ja?
1: Ja, dat gaan we vanochtend eventjes bekijken.
0: Ja, leuk.
1: De kraanwagen schijnt om 7:00 al te staan.
0: Geweldig.
1: Nou, we gaan even toe naar een van de verdiepingen, zeg maar, van de Dom. Om te kijken waar de boksen komen te staan. Wordt allemaal versterkt.
0: Mm.
1: En we gaan praten met degene die dat allemaal regelt. Met Margosia Fibich, even via de telefoon. En om 8:30 komt Jeroen van Veen met een busje met die piano's erin. En dan kan hij ook wat voorspelen over die, van die canto ostinato. Om
0: een beetje geweldig, ja,
1: te krijgen. Nou, wat er dan is.
0: Wij worden echt getrakteerd vanmorgen op muzikaal vlak vanuit de Dom.
1: Dat gaan we uitpusten. Okay. Best doen.
0: Nou, neem koffie en die kant op met de velo, denk ik.
1: Uiteraard.
0: Ja, want dat is een ritje van niks. En voor jou een peulenschilletje natuurlijk.
1: Heerlijk om soms wel door de stad te rijden altijd.
0: Hey, heel veel succes. Tot zometeen. Dan horen we je weer vanuit de Dom. Het is bijzonder.

0: watertje op te zoeken aan de rand. Met de Beach Boys was dat en Sloop John B. nog even een herinnering geroepen. Het is bijna 7:15 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het was ook een sportief weekend als we het hebben over voetballend Midden-Nederland. En ja, voor wat betreft FC Utrecht. De twijfel praat ik echt even over. Begon op heel veel plekken in de stad Utrecht eigenlijk wel al toe te slaan. Zou het wel goed komen met FC Utrecht? Sportpresentator en verslaggever Rick van Manen. Bij mij, zijn wij nou blij met het eerste punt? Ja. Het is natuurlijk wel het eerste punt dat binnen is, hè?
1: Maar dat hadden er 3 moeten zijn. Ja. Tegen Sparta werd het 3-3. En 3 keer werd een voorsprong uit handen gegeven. Op het eind, terwijl FC Utrecht met een man minder op het veld stond.
2: Kathleen bij de eerste paal, ja! Dinne is degene die in de 16e minuut scoort. FC Utrecht komt op 0-1.
3: Dirk, knijp even aan. Voor het eerst dit seizoen staan ze voor.
2: Voor, ja. En nou hopen dat we dat vast kunnen houden. En is dit dan de actie van Sparta? Ja, dit is de goal van Sparta. Dit is een hele knappe goal van Sparta. Op slag van rust in de 45e minuut. Sparta naast FC Utrecht.
3: Verstel.
2: Ja!
3: Stepanov. Nou, dat is het tegenovergestelde van de start van de afgelopen weken. Stepanov brengt FC Utrecht opnieuw op voorsprong.
2: Daar is Sparta met de gelijkmaker. Ja, daar is Sparta met de 2-2. De 67e minuut.
4: Met z'n drieën moet je het centrum verdedigen en dan nog staat het open. Nou, daar kan je als trainer zijn doen wat je wil, maar zo kan je geen wedstrijden winnen.
3: Bleek met de gelukkie.
2: Ja!
3: Ja! Adrian Blake doet het weer als invaller. 76e minuut. Utrecht weer op voorsprong. En daar de 3-3 komt. Potverdorie zijn ze er weer langs gekomen.
1: Ja, en ik zei het net al, die 3-3 viel terwijl FC Utrecht met 10 man op het veld stond. Dat kwam omdat FC Utrecht door zijn wissels heen was toen Paredes uit de wedstrijd geschopt werd door een Sparta-speler. Zo werd het dus 3-3 en waren er terecht gemengde gevoelens bij trainer Anthony Correia.
5: Ik denk dat we heel veel goede dingen vandaag hebben laten zien. Ik denk dat we vanuit de achteruit het opbouwen echt best wel goed voor elkaar hadden. Ik denk dat we veel kansen hebben gecreëerd. Tweede helft zijn we goed uit de kleedkamer gekomen. Is ook wel eens anders geweest. Alleen we gaven ze wel in die zin makkelijk tegen. De laatste met 10 man was gewoon te heftig. Konden we de voorzetten niet eruit halen. Je hebt gewoon een man minder op het veld. En ik hoop dat het goed gaat met Kevin. Want dit is wel echt zuur.
1: Ja, gebeurde veel in Rotterdam. Zo stond er bij FC Utrecht voor het eerst weer een echte Utrechter in het veld. De laatste was Rafik El Argoui. Hij debuteerde vorig seizoen voor FC Utrecht. Deze week tekende Kloosterboer nog een nieuw contract en zaterdag volgde al zijn debuut.
6: In principe hartstikke blij. Het verloop van mijn debuut had in mijn ogen iets beter gekund, maar wel, ja, moet wel bij stilstaan. Debuut in 1 inderdaad. En als Utrecht is dat natuurlijk fantastisch. Dus echt wel een mijlpaal, kan ik wel zeggen.
7: Ja. Ja. Hoe beleef je zo'n week als je hier thuis weggaat? Als jij je contract verlengt, dan kun je het al bijna aanvoelen. Was dat ook gezegd toen je voor tekenen met ze bezig was?
6: Nee, dat niet. Wel veel vertrouwen uitgesproken, dat zeker. Maar het is heel lastig om nu echt verwachtingen te hebben in deze periode. Vooral de transperiode. Ja, je ziet het, er komen spelers bij, spelers weg. Dus het is super hectisch. Ik kan niet denken van, oké, nu is het mijn moment. Zo is mijn moment altijd klaarstaan. En dan een contract tekenen is natuurlijk fantastisch. En dan dezelfde week debuut. Ja, wat dat betreft mag je niet klagen, inderdaad.
7: Ben je nog een kind in de snoepwinkel of ben je inmiddels een echt vast eerste helftal lid?
6: Ik denk dat ik voel me wel vast in de eerste helft eigenlijk. Ja, de trainingen gaan goed. Ik voel me gewoon goed in de groep. Wederzijds ook. Vanuit teamgenoten hoor ik ook positieve dingen. Dus voel me goed, maar ja, nog veel ruimte voor ontwikkeling, zeker.
1: Per Kloosterboer was dat en daar gaan we absoluut nog meer van horen. Het vertrouwen is terug bij FC Utrecht. Het eerste punt is binnen en zondag speelt het thuis tegen landskampioen PSV. Je kan het allemaal live horen op de app en website van RTV Utrecht.
0: Rick, dankjewel. Radio M Utrecht en zometeen het weer met Margot Ribberink.

0: tussen DNA, het DNA van Danny Vera dat we hoorden. Mooi gedaan. 9 minuten voor 7 uur. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Dag Mago, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bob.
0: Goed dat je bij ons bent. Blij alvast dat je even een weerberichtje hebt gestuurd. Het eerste deel heb ik meegenomen. Dat wil zeggen, we weten ongeveer wat we vandaag kunnen verwachten. Maar laten we eerst even teruggaan, misschien wel naar het weekend. Ben je het weekend goed doorgekomen? Qua weer ook bedoel ik dan.
1: Nou, het was natuurlijk een fris weekend met temperaturen van 19 of 20 graden. En ik heb zaterdag nog een paar flinke buien teruggekopt. Ik was in Utrecht de hele dag, dus in de regio zelf. En gisteren was ik in Nijmegen. En daar was het heerlijk weer. Ik ben veel buiten geweest gisteren. En ik had gisteren een oma-dag.
0: Ja. Nou, en ik ben heel blij. Ik vind dat heel erg leuk. Want je hebt me net even een fotootje geëpt van jouw kleindochter. Hoe oud is ze nu?
1: Ze is nu bijna een half jaar, mijn kleine Oda. En het is echt, het is zo leuk, Bob. Ja. Dus gisteren heb ik alleen maar met een hele... ik krijg een beetje spierpijn in mijn gezicht. Ik heb alleen maar met een grote lach op mijn gezicht gezeten.
0: Leuk.
1: Hoe leuk het is om kleine Odaatje groot te zien worden.
0: En lachen doet ze ook volgens mij. Want jij hebt een smile op je mond, om je mond heen zitten. Maar bij Oda ook, zie ik.
1: Ja,
0: leuk,
1: het is een heel vrolijk kindje, maar heel actief. Dus slapen doet ze niet bij oma. Het is alleen maar feest maken. Dus misschien heeft ze dat wel van oma.
0: Feestbeest is het.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Leuk. Hey, maar leuk dat je even een fotootje gegeven hebt naar mij. Nou ik zie jou op de foto, want dan verklaar ik even iemand. Ja, je smile on the mond natuurlijk inderdaad.
1: Ja.
0: Je tilt daarop. Hoe gaat dat communiceren als je een half jaar bent? Ik kan me dat met mijn kinderen ook niet eens meer herinneren, moet ik je zeggen. Dat gaat volgens mij heel snel, hè?
1: Ja, dat gaat ontzettend snel en ze maakt een heel mooi oogcontact. Dus als je oogcontact hebt en je lacht, dan lacht zij terug. Mm. En als ik een geluidje maak en je wacht even, dan komt er gewoon dat geluidje weer terug. Het is net een aapje.
0: Leuk.
1: Het is echt zo leuk om te zien als ze een half jaar uit zijn. Maar ja, als ze nog ietsjes verder is, dan kan ik hem echt mee babbelen. Dus wat dat betreft, ik wacht erop totdat ze echt kan praten. Ja.
0: Dat gaat sneller dan je denkt volgens mij. Of...
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Nou, over praten gesproken, we moeten er toch even over hebben. Het weer vandaag en de komende dagen eventjes doornemen met je. Dus best een aardige dag, denk ik. In vergelijking met het weekend wordt het wel wat beter al, denk ik.
1: Ja. Het wordt vandaag echt een hele mooie dag. Maar we hebben wel een fris nachtje achter de rug, hoor.
0: Ja.
1: Want we zien temperaturen van 6,6 graden in de beeld. En dat op 1,5 meter hoogte. Duik ik af naar de grond, 4,4. Dus dat geeft toch aan dat we een beetje in de laatste week van de meteorologische zomer zijn aangekomen. De dagen die worden ook al een klein beetje korter. De nachtjes worden wat kouder. En er zijn met name in het buitengebied ook mooie mistbanken ontstaan boven de weilanden. Ja. Ja, ik hou daarvan, hoor, dit najaarsweer. En toch wordt het deze week weer een stukje warmer. En dat heeft te maken met de wind. In het weekend kwam die nog uit de noordhoek, de koele hoek, met temperaturen van 19 tot 20 graden. En vooral zaterdag nog een aantal buien. Maar vandaag draait hij via noordoost naar zuidoost. En dat is de warme hoek. Dus er komt weer een vleugje zomer aan.
0: Kijk eens.
1: Warme zomer. Maar het wordt niet belachelijk heet. Dus dat is ook heel fijn. Nou, ik denk dat we vandaag uitkomen op zo'n 21 tot 22 graden. Heerlijke temperaturen. Er waait een zwak tot matig noordoostelijk windje vanmiddag. Mm-hmm. En de zon die gaat het vandaag prima doen. Die is er nu al flink bij. Ik denk dat we misschien een paar hele kleine stapelwolkjes krijgen. Maar de lucht is ook nog eens behoorlijk droog. Dus houdt de vorming van wolkjes tegen. Zeker geen regenwolken. Het zijn allemaal vriendelijke stapelwolkjes. Dus het wordt gewoon een hele mooie dag.
0: Nou, ik voeg er niks aan toe. Ik zeg alleen dankjewel voor nu.
1: Ja.
0: Volgende uur nog even vooruitblikken. We hebben al wat gehoord dat het warmer gaat worden. Dus. Maar gewoon dankjewel. Tot zometeen weer. Hè?
1: Tot zo, Bob.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
3: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne worden gebouwd. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffer van Russische aanvallen.
6: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
5: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
7: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
5: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen, maar verder blijft het zo goed als droog. Bij flink wat zon wordt het vandaag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht. Het is 6:58 inmiddels geworden. En bij Bob Marvin Hop. Goedemorgen, Marvin.
9: Ja, goedemorgen, Bob.
8: Goed dat je binnen bent. Je was al op de redactie druk aan het voorbereiden voor de nieuwsbulletins. De eerste grote bulletin is om 7:30. En dat andere bulletin horen we nu van je. Wat heb je aan die nieuws hier bij ons?
9: Ja, in de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat overigens nog niet bevestigen. Mm-hmm. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk net buiten de bebouwde kom in Achterveld. Een vrouw in een auto wilde bij de Aarderweg afslaan en botste met de bestuurder van een Harley Davidson. En FC Utrecht heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde naar een duel met 3-3 gelijk tegen Sparta.
8: Ja.
9: En dit natuurlijk allemaal straks veel meer uitgebreide reacties. Alles en nog wat. Om 7:30.
8: We kijken eens aan naar de vreugels ook weer op. Hey, dankjewel voor je nieuws. En tot zo meteen alweer. Hè.
9: Tot zo.
8: En dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant uitkomend en dan weer doorrijdend. Van Amersfoort naar Zwolle. Het heeft te maken met het ongeluk waar we ook net ook over hoorden om 6:00 vanmorgen ook al. Het ongeluk dat is gebeurd met die Oostenrijkse touringcar, waardoor de A28 dicht is. De A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Wezep. Daar is dat ongeluk gebeurd. Die weg, dat stuk, is dicht. En als je dus vanuit Midden-Nederland komt, zou je beter kunnen rijden via Apeldoorn. Dat is dus over de A1 en de A50, je route vervolgen.
10: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE-beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Verkeersverwachtingen.nl. Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
14: De zomer vier je bij ons.
15: In summertime, summertime, summertime, summertime.
14: In summertime.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love, de Motown-klassieker van de Supremes. Nog een keertje opnieuw gedaan door... door Phil Collins. En dat was heel wat jaar geleden ook intussen alweer. Het is 7:08. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy gaat vandaag verslag doen van een musicaliteit van echt... Nou ja, geweldig gaat het vanavond klinken. Maar het is ook zeer bijzonder. De Domtoren klinkt natuurlijk altijd als een klok. Maar vanavond gaat het helemaal los. Met de zomeravond bijaardconcerten die groots worden afgesloten. En er gaat iets spectaculairs gebeuren vanochtend al... om dat allemaal mogelijk te maken, heb ik begrepen, Robert-Jan.
1: Jazeker, Bob. Je hoort misschien het geluid op de achtergrond. Dat is een enorme kraanwagen die zich aan het uitvouwen is, als het ware. Pal naast de Dom. Kijk omhoog, ik zie het blauwe uitspansel. Ik zie de top van de Dom een beetje de lantaarn beschenen worden... door de opkomende zon. Erik Kerpen van de Utrechtse klokken...

0: Van Sibion ten Holt. Een stuk van een uur waar veel over te zeggen is. Ik heb het alvast via zeg maar, de telefoon opgezet. En dan vallen we meteen in dat schitterende melodietje. Canto waar helemaal naartoe wordt gewerkt. De ogenblikken daaraan voorafgaand. Nou, we gaan er van alles over horen. Niet alleen over dus deze operatie qua piano, maar ook nog met Jeroen van Veen, de pianist, die later in deze uitzending langskomt met de piano's. En ik kan ook nog wat spelen. Wij gaan zo meteen omhoog toe, meneer Kersten.
1: Zeker. Ja, we zijn om 7 uur begonnen met de werkzaamheden.
0: Ga er daar naartoe? Ja, ik zie hem.
1: Ja, naar boven, op de 40 meter, daar gaat de boksen naartoe. Want er gaan ook allerlei boksen nog omhoog.
0: We gaan het allemaal meemaken. Ja, ik moet het wat kort houden, want we zijn al begonnen. We kunnen uren doorgaan, maar zometeen veel meer.
2: Ja, daarom. Maar we zitten er wel bovenop, zo gezegd. Zoals wel vaker natuurlijk qua actualiteit. En wat een leuk geluid gaat dat geven vanavond. Met de afsluiting dus van die zomeravondconcerten. Met twee piano's en dan de klokken die bespeeld worden door de Beyerdier van Utrecht. En dat is natuurlijk Malkosi Afibig. Robert-Jan zei het al. Ja, en wij gaan nog even door, want we hebben een vol uur. Zometeen gaan we het hebben over de rechter in Utrecht. Die gaat zich vandaag buigen over een zaak rondom de wolf. Het gaat namelijk over de manier waarop de wolf gevangen gaat worden. We gaan er zometeen veel meer over horen, uitgebreid van Peter Knierim, onze verslaggever. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, op maandag de 24e. En 7:10 is het intussen geworden. Onderweg Guus Meeuwis, kom, we gaan. We blijven toch nog even hier. Wat is dit nou weer? En de T-set nu eerst. Nederpop, She Likes Weeds.

heen. Je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: Guus. Van inmiddels alweer 7 jaar geleden, dit nummer inderdaad, uit 2019. Kom, we gaan. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, goedemorgen. Het is 13 minuten voor 7:30 geworden. De rechter in Utrecht gaat zich vandaag buigen over een zaak rondom de wolf. De zoogdiervereniging wil namelijk 5 wolven vangen en zenderen. Zo kan de vereniging de dieren een tijd lang volgen en de gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Verschillende dierenrechtenorganisaties zien dat niet zitten. Ze hebben een zaak aangespannen, want ze vallen vooral over de manier waarop die wolf gevangen gaat worden. Verslaggever Peter Knieriem is vandaag bij de rechtszaak aanwezig. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Maar wat is dan het grootste bezwaar van deze dierenrechtenorganisaties?
1: Nou, om die wolf te vangen en vervolgens te verdoven en te zenderen, moet die natuurlijk gevangen worden. En dat vangen vindt plaats met een pootstrik, een strikval. En dat is eigenlijk een soort metalen touw. En daar stapt die wolf dan in en dan blijft die vastzitten. En volgens die dierenrechtenorganisaties en die natuurorganisaties is dat absoluut niet diervriendelijk. Want, zo zeggen ze, ze blijven daar dan in vastzitten en dat veroorzaakt heel veel stress. En zo zeggen die organisaties in Colorado, in Amerika, is er al eens een keer een dier om het leven gekomen. Dus het is niet veilig, het is niet goed, het veroorzaakt stress voor die dieren. En daarnaast stellen de organisaties ook vraagtekens toch wel bij het belang van het onderzoek. Want de Universiteit Wageningen die doet al zo'n onderzoek. Hè. Die volgt dus al een wolf. Mm-hmm. Die is weliswaar van de Veluwe naar Utrecht-Heuvelrug gegaan. Maar dat dier is ook gezenderd en ze volgen dat dier dus met GPS. En daarom zeggen ze, eigenlijk is het een dubbel onderzoek. Waarom worden die gegevens niet gedeeld met de dieren, zoogdierenvereniging? Dan is het helemaal niet nodig om ook nog eens 5 wolven stress aan te jagen, zeg maar.
0: Ja, vanuit deze organisatie gezien een logisch argument om dat dan niet te doen. De zoogdierenvereniging zelf, die het dus wel wil doen, is het daar dus absoluut niet mee eens, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. En het belangrijkste argument voor dit onderzoek is dat ze zeggen van, ze willen in kaart brengen hoe die dieren leven. Er zijn een aantal confrontaties geweest met wolven. De afgelopen zomer was het rustig, maar daarvoor is het wel een aantal keren confrontatie gekomen tussen dier en mens. En ze willen dus heel erg leren begrijpen hoe dat dier zich beweegt op de Utrechtse Heuvelrug. Dus het is wel zeker van belang om te kijken van hoe dat dier zich beweegt en hoe die zijn territorium afbakend. Verschillende experts uit het buitenland die zeggen ook, het is, als je het gedrag van een wolf wil leren begrijpen, dan moet je hem zenderen. Dus dan is dit de manier. En het laatste argument om het toch wel te doen is dat ze zeggen van, nou, in Spanje hebben ze dit al 60 keer gedaan. Dus hebben ze ook met zo'n strik een wolf gevangen en hebben daar zich problemen voor gedaan. Dus het is ook nog eens veilig, zeggen ze.
0: We hebben dus één argument, Colorado noem die eventjes, en Spanje, daar hebben ze de 60. Dus wat dat dan gaat, denkt dus de zoogdiervereniging staat met dit argument wat sterker misschien in de zaak?
1: Ja, zij zullen het moeten aantonen bij de rechter. Ze zullen dus echt moeten aan kunnen tonen van, dit is veilig, het veroorzaakt geen stress en het is van belang om dit onderzoek te doen.
0: Ja, vanochtend is de zaak, het begint om 10:00 volgens mij, vertelde je mij net, toch? Ja, wat verwacht je dan? Wat gaat eruit komen?
1: Nou, het gaat in ieder geval een lange zit worden, heb ik al begrepen, van de verschillende betrokkenen. Omdat het echt een uitwisselen van argumenten is. Het is een ingewikkelde juridische zaak. Van ja, mag je nou zo'n pootstrik, zo'n strikval gebruiken? Mm-hmm. Er worden argumenten uitgewisseld. De strikval zal ook getoond worden, heb ik begrepen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat eruit ziet en hoe dat dan precies werkt. En of ze daar nog iets over kunnen zeggen. En dan komt er waarschijnlijk vandaag geen uitspraak. Dus de rechter gaat al die argumenten tegen elkaar afwegen en dan gaan kijken van, nou, is een vergunning om zo'n dier te vangen, is die op de juiste manier verleend? En dan waarschijnlijk over een kleine 2 weken zal hij dan een uitspraak doen. En dan in oktober, dus er zit wel enige haast bij, wil de zoogdiervereniging dan die 5 dieren gaan vangen en zenderen.
0: Ja, want inderdaad, oktober, de week of 6, 7, dan is het zover. Dus wat dat betreft ligt er misschien wel druk op. Die strik, heb jij die wel eens gezien van dichtbij eigenlijk of niet?
1: Ja, ik heb wat filmpjes op YouTube gezien, hoe die dan werkt. En het is zo dat het een soort van, het is eigenlijk een knoop met een strik. Ja, zoals het woord al zegt. En en het heeft een soort kleine metalen plaatje. En als de poot van de wolf daarop komt, dan knijpt die strik zeg maar dicht en dan zit de wolf vast. Ja, je kunt hem ook gebruiken voor een konijn. Of je ziet allerlei filmpjes op YouTube waarin je dus zo'n strik gemaakt ziet worden. En het zou diervriendelijk tussen haakjes zijn volgens die verschillende mensen die daarmee dieren vangen.
0: Ja. Nou, we gaan het afwachten hoe het gaat worden. En je houdt ons op de hoogte ervan. Het is een beetje het verhaal, Peter Kniriem, van Peter en de Wolf, heb ik het idee.
1: Ja, dat is vandaag precies wat
0: toch?
1: Het is.
0: Goed, nou volg het voor ons en hou ons op de hoogte via de RTV Utrecht app en uiteraard via de website en radio.mutrecht.nl. Peter, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Juice Newton uit 1981 en The Queen of Hearts. Een nummer geschreven door Dave Edmunds trouwens. 1:08, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met over een paar minuten het nieuws uit de regio door Marvin. Wat heb jij sowieso in het nieuws, Marvin?
1: Ja, van alles en nog wat eigenlijk deze ochtend. Heel veel, er is heel veel gebeurd, ook het afgelopen weekend. Ik praat je helemaal bij, maar ik heb eens even de stand van de eredivisie erbij gehaald.
0: Oh, en?
1: Nou, FC Utrecht staat nu op plek 15 van 18, maar er gaat nog heel veel gebeuren. Hè.
0: Nou, ja, dus de derde wedstrijd is pas net gespeeld van het weekend.
1: Daarom. En daarmee heeft FC Utrecht eindelijk een puntje. Zijn van de nul af.
0: Gelukkig dat maar.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8:01 inmiddels geworden. Marvin op voor het regio nieuws begint in Amersfoort.
1: Ja, daar is gisteren mogelijk een steekpartij geweest. Er was een melding binnengekomen van een steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat overigens nog niet bevestigen. Volgens een 112-verslaggever is dat wel zo en is daar ook iemand gewond geraakt. Op foto's is te zien dat een deel van de straat is afgesloten en dat er veel hulpdiensten voor de woning stonden. Ook was een deel van de straat afgesloten en dat trok veel bekijks van omwonenden. Meer informatie zal waarschijnlijk later vandaag nog wel volgen. Een motorrijder is gisteren gewond geraakt bij een ongeluk net buiten de bebouwde kom in Achterveld. De vrouw in de auto wilde bij de Aarderweg afslaan en botste met de bestuurder van een Harley Davidson. De motorrijder kwam ten val en raakte gewond. Hij is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Zowel de auto als de Harley liepen flinke schade op. Voetbalvereniging OSM 75 in Maarsebroek heeft afgelopen weekend stilgestaan bij het overlijden van de 17-jarige Ona en de 18-jarige Joan. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen werd 1 minuut stilte gehouden voor de twee speelsters die vorige maand om het leven kwamen bij een auto-ongeluk. Gebeurde 19 juli op de Westkanaaldijk bij Maarsebroek. De auto botste daar tegen een boom en allebei de jonge vrouwen waren op slag dood. De club heeft daarnaast 2 grote foto's van de speelsters in het clubgebouw gehangen. In de komende weken komt daar een vaste gedenkplaat bij. FC Utrecht dan heeft op het kasteel in Rotterdam het eerste punt van het seizoen behaald. Het speelde 3-3 gelijk tegen Sparta. FC Utrecht eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld. Trainer Anthony Correia was al door zijn wissels heen toen een van zijn spelers geblesseerd raakte.
9: Wat we vandaag op de mat leggen, dit is intensiteit. Een stukje samenwerken tot voor overwinningen. Supporters die er mooi achter stonden vond ik ook echt top. Want die hebben ons echt maximaal gesteund. En soms dacht ik, we overstemmen ze. Dus dat is mooi. Nou ja. Dan moeten wij het voor onszelf beter afmaken en de wedstrijd sluiten. Alleen met 10 was het ons vandaag te machtig.
1: Aankomende zondag speelt FC Utrecht thuis tegen PSV. Heb ik nog het weer? Het wordt een mooie dag met veel zon. Met wat stapelwolken en een zwak windje wordt het 22 graden, Bob.
0: Vind je dat een mooie temperatuur om erop uit te gaan eigenlijk of niet? Of hou je meer van het warme weer, Marvin?
1: Ik ben wat meer van het warme weer. Weet je wat, ik krijg altijd zo'n heel leuk mailtje van Margot. Van 's ochtends, hè, met Marv, dit wordt het weer vandaag. Weet je hoe ze het omschreef?
0: Nou?
1: Vriendelijke stapel.
0: Ja, ze heeft het ook gezegd in de uitzending. Vriendelijke stapelwolk, ja.
1: Vind ik een leuk woord.
0: Ja, dat is ook voor jou bedoeld natuurlijk. Vriendelijk, omdat jij ook altijd... Tuurlijk, ja.
1: En jij ook, Bob.

0: Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken doe je 5 minuten langer over je reis. Nou, deze vertraging is bijna dagelijks te melden. Maar die doen we dan toch even, want het is toch weer 5 minuten extra. En over omrijden gesproken over die A1, want daar gaat het ook om. Vanwege het ongeluk dat vannacht is gebeurd, is de A28 richting Zwolle tussen het Harde en Wezep dicht. Ongeluk waarbij toch wel heel wat gewonden gevallen zijn, hebben we begrepen. Omrijden kan je doen via de Apeldoorn over de A1 dus en de A50. Is het advies van de ANWB. Die A28 is dus ter plekke dicht.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: Recordings. Met de S, natuurlijk, ja, Sound of the Screaming Day. Over die day gesproken, het is vandaag maandag, de 24e. Het gebeurt niet elke dag, een reusachtige kraanwagen die twee piano's de Domtoren in hijst. We konden daar even na 7 uur al over horen. De zomeravond bijjaardconcerten, daar gaat het om, die worden vanavond groots afgesloten, want dan klinkt het Canto Ostinato, de beroemde hypnotiserende compositie van Semyon Tenholt. Ja, we gaan het meemaken, want verslaggever Robert-Jan Boy volgt alle voorbereidingen dus op de voet. Vandaar dat we het even konden horen na 7 uur. Met het kraangeluid erbij, het is nu ijzig stil. Ben je wellicht op hoogte gekomen, Robert-Jan?
1: Ja, zeker, Bob. We zijn hier op hoogte inderdaad. En als het goed is hoor je wat hamerslagen van ver weg komen. Ik kijk voorzichtig naar beneden, leun een beetje over een domhek, laat maar zeggen. En dan kijk ik, ja, naar beneden zie ik heel, in de diepte zie ik eigenlijk een enorme kraanwagen staan. En meneer met een gele helm kruipt nu in de cabine. Er wordt wat gehamerd, wat allemaal gebeurt weet ik niet. Maar die wordt zo meteen uitgevouwen als het ware, die kraanwagen. En dan, ja, dan gaat hij heel hoog reiken met die twee elektrische piano's die erin komen te hangen. We hebben in tussentijd schitterend uitzicht over Utrecht. 40 meter hoog, zo'n beetje. Ja. Erik Kerpen van de Utrechtse Klokkenspelvereniging. Het is een plaatje. Moet je kijken, je ziet van alles dicht. Je kunt helemaal bij spreken naar Amsterdam kijken. Ja.
2: En het mooie is dat het vanavond ook nog zo mooi weer is.
1: Oh ja?
2: Ja, dat, het mooi weertje, mooi zomerweer. Dus een fantastische dag om het concert met de Canto Ostinato boven op de bijaard met de keyboards te spelen.
1: Ja, en er zijn diverse luisterplekken ingericht. We zagen er net al eentje.
2: Zeker. Bij de... Ja, Buurkerkhof, daar worden stoeltjes geplaatst. En dan kan iedereen die dat wil, kan daar naartoe komen en daar plaatsnemen. Er zijn natuurlijk ook een heleboel andere prachtige plekken in de stad. Domplein.
1: Kijken we nu naar, want we lopen als het ware rondom de Dom eigenlijk. De omloop. En hier kijken we naar het Domplein. Inderdaad, ja, schitterend. Het komt helemaal vol. Volgens met mensen?
2: Ja, dat verwachten we wel. We doen als Utrechtse klokspelvrienden elk jaar een slotconcert aan het eind van de zomeravondconcerten. En dan brengen we wat speciaals. En ja. Dat brengt altijd heel veel mensen op de been.
1: Waarom dus, dat komt Canto Ostinato?
2: Omdat 50 jaar geleden Semyon Tenholt de Canto Ostinato heeft gecomponeerd. Dus ook een beetje een hommage aan Semyon Tenholt. Om het hier van deze prachtige domtoren met een fantastische bijaard ten goede te brengen voor de Utrechtse bevolking.
1: Ja, het is een hypnotiserend werk. Het is niet meteen een hapklaar brok.
2: Nee. Daarom
1: maar toch...
2: Ja, dus daarom zie je ook dat heel veel mensen die gaan rustig zitten. Of er zijn zelfs mensen die kussentjes meebrengen of matjes. En, nou ja, die kunnen hier op de Domplein of op de andere plein hier in Utrecht langs de grachten bij de cafés, restaurants.
1: Wacht even, meneer Kerpen. Twee elektrische piano's in de cabine van Mogosia Fibich, de bijadier. Dat is een heel klein hokje.
2: Ja.
1: We zijn er anderhalve wel eens geweest.
2: Zeker.
1: De carillon is heel hard, piano wat zachter. Hier komen boksen te staan, begrijp ik.
2: Ja.
1: Hoeveel?
2: Ja, op de 40 meter omloop
1: waar we nu lopen.
2: Worden hier allemaal boksen geplaatst. En daarmee wordt het geluid van de piano's dus ook versterkt. En dan krijg je dus een geweldig geluid wat hier over de Utrechtse binnenstad wordt uitgestrooid.
1: Hoeveel boksen gaat het helemaal rondom de Dom?
2: Het gaat aan de kant van het Domplein en aan de kant van de Buurkerkhof komen de boksen te staan.
1: Aha.
2: Dus dat is aan die twee kanten.
1: Mogosia Fibich, kun je mij horen?
3: Ja, zeker.
1: Want je moet zo meteen weer door even naar Nijmegen en dan weer terug naar Utrecht. Dus eventjes via de telefoon. In de tussentijd kijkt Erik Kerpen even op de telefoon om een fragmentje te starten van 2019. Want toen is het ook uitgevoerd. Ja, laat maar even horen.

0: dit is een beetje het melodietje, zeg maar, van het Canto Ostinato. Margoos, ja, we zien je zitten daar in de cabine met Mark Beffero en Jeroen van Veen, die er nu ook bij is overigens. Maar we horen de piano in de cabine wat minder duidelijk. Is die indruk juist?
1: Ja, dat is, de opname is zo, maar op de straat hoor je het anders. En dat wordt ook anders. Soms kan je zeker de bijaard ietsjes harder horen. Op sommige plekken in de stad, ja, wat de keyboarden wat harder. Ja.
0: En hoe is het om dat te doen? Hoe bijzonder is dit voor jou?
1: Oh, het is altijd bijzonder. We hebben gisteren gerepeteerd bij mij thuis op een oefenklavier. En het brengt hele goede memories back. Het is een heel bijzondere compositie. En de muzici waar ik mee speel, dat is ook prachtige mensen en prachtige muzici. Dus het is genieten van het maken van dit muziek.
0: Wat maakt het zo bijzonder, dit werk?
1: Voor mij, steeds de repeterende fragmenten.
0: En, ja.
1: De sfeer verandert, binnen enkele noten verandert de sfeer, met harmonische akkoorden. Maar dat is dit en dan de motoriek. Je blijft spelen zonder stoppen. Dat is ook heel bijzonder.
0: Is het lastig?
1: Het is lastig om in tempo te blijven. Hè? En dan moet je gewoon doorspelen.
0: Ja.
1: In ons geval voor geen uur. De muzici, de pianisten zijn natuurlijk gewend voor, met een langere versie van dit stuk. Voor mij 1 uur spelen is uitdagend, ja.
0: Ja, nou, wij staan nu op 40 meter hoogte. Als we naar beneden kijken is het Domplein nu nog leeg. Vanavond zal het helemaal vol zitten, hebben wij van de heer Kerpen begrepen. Zometeen komt Jeroen, die komt met de piano's aan, Jeroen van Veen. En dan gaan we dat ook eens van nabij beschouwen. Misschien kan hij nog een stukje spelen om even, ja, toch vertellen hoe dat stuk daar ongeveer in elkaar zit. Maar carillon, 2 piano's, dat werkt dus wel.
1: Jazeker, ja.
0: Hoe het op dat erom. Toi, toi, toi vanavond, Margoos,
1: ja? Dankjewel.
2: Tussen 8 en 9 vanavond,
0: ja, ja.
2: De Domtoren.
0: Zo is het.
3: Nou, wij gaan er in het volgende uur Utrecht is wakker alvast nog een keer van genieten. Ofwel de voorpret voor het zomeravondconcert, de afronding vanavond in Utrecht.

0: Bachata Bailando. Django Wagner, of Django Wagner wat je wilt. De nationale nieuwe van deze week. In het volgende uur ga ik praten over de Meidenmarkt. De Meidenmarkt, dat is iets van vroeger. En dat was in Bunschoten-Spakenburg. Het was eigenlijk een beetje een keuring van mannen en vrouwen. Of eigenlijk van jongens en meiden. Want daar kwam het op neer. Hoe dat allemaal in elkaar stak en waarom we daar nu over gaan praten heeft iets te maken met 75 jaar geleden. Maar de vraag vandaag hier bij Radio M Utrecht, praten we in Utrecht eens wakker over door met je. Ook bij Aart in Utrecht komt thuis en bij Lisbeth in aan tafel van 12 tot 2. Willen we van je weten waar jij jouw partner ontmoet hebt. Dus heb je je partner ontmoet? Je man, je vrouw, je partner, een beetje breder gesteld. Dat laat je even weten. Dat kan op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt het ook even laten weten in de RTV Utrecht app. Ik ben heel benieuwd. Het weer voor Midden-Nederland met Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Nou, het zonnetje is erbij gekomen. En volgens mij ligt er niet heel veel in de weg. Behalve dan die, waar je het voorgaand uur over had, vriendelijke stapelwolken.
1: Precies, ja. Het is helemaal onbewolkt. Ik zie ook dat de mistbankjes die we een uur geleden nog konden melden, die zijn ook opgelost. Dus het is heerlijk weer bij deze start van deze prachtige maandag. Het wordt een warme week weer. Met temperaturen die hoger uitkomen dan het afgelopen weekend. En op dit moment zie ik temperaturen van 9 tot 10 graden. Dus wat dat betreft is het nog een beetje aan de frisse kant. Maar het is helemaal onbewolkt. Windje is al gedraaid naar het oosten. Nou ja, dat is ook de hoek waar dus die warmere lucht vandaan komt. In het weekend hadden we nog de noordelijke wind vanaf de Noordzee. Met vooral zaterdag nog een paar regenbuien. En zondag natuurlijk de overwegend droge dag van het weekend. Met meer zon. En vandaag gaat die zon hele goede zaken doen. Met wellicht de vorming vanmiddag van een paar vriendelijke stapelwolkjes. Maar misschien is de lucht ook daar te droog voor. En temperaturen die uiteindelijk hoger uitkomen dan gisteren. Ik denk dat we naar een hele mooie 21 of 22 graden gaan. Mooie dag vandaag.
0: Dat lijkt me wel, ja. Ja, dat is. Op de een of andere manier was ik er ook aan toe. Dat ik denk van, nou, die zomer die hoeft nog niet helemaal voorbij te zijn. Los van die 35 graden, dat het echt niet nodig is voorbij. Maar ja, inderdaad. Zoals deze temperatuur. En het wordt een mooie week, zeg je ook. Dus na vandaag houden we nog een aantal mooie dagen.
1: Ja, wat is een mooie week, hè? Het wordt in ieder geval weer warmer. En ik denk dat we morgen, na een nachtje met een graadje of 10, dus het wordt niet meer zo fris zoals de afgelopen nacht, inderdaad weer naar 4, 25 graden gaan. Hè? Dat is de zomerse temperatuur. Maar het is ook zo dat we vanuit het zuiden meteen ook alweer onweerstoringen dichterbij komen. En dat zien we morgen aan de hoge en middelbare wolken die in de loop van de ochtend en vooral in de middag alweer binnen gaan komen. En eind van de dag, ja, dan kan er met name in Limburg al een eerste regen- en onweersbui vallen. En het sluit niet uit dat we morgenavond of in de nacht naar woensdag ook bij ons het een beetje horen rommelen. Of dat er een enkele bui al gaat overtrekken.
0: Oh,
1: dus
0: toch wel, ja.
1: Heel
0: ja.
1: Lang van dat zomerse droge weer kunnen we niet genieten. Het wordt vanaf woensdag eigenlijk nog wel wat warmer. Maar ook met een hoge luchtvochtigheid. Het wordt wat broeierig vanaf woensdag, donderdag. Donderdag ook de warmste dag met temperaturen in onze regio rond de 26, 27. 20 graden, maar wel met een flinke kans op regen en onweersbuien. De mooiste dagen van de week, dat zijn vandaag en morgen.
0: Ja, nou ja, daar gaan we van profiteren. Alleen al die gedachte is lekker om ook nog morgen zo'n dag te hebben. Wat heb je voor vandaag voor weerspreuk voor ons dan?
1: Nou, ik heb er weer eentje uit het heilige boekje. Ik vind ze toch wel heel leuk om af en toe even te noemen. Het is vandaag de dag van de heilige Bartholomeus.
0: Ja?
1: Ik ken een hele hoop Barten, dus ik denk, nou, ik doe hem vandaag maar. Sint Bartel, warm en schoon, draagt de herfst een gouden kroon.
0: Dat is mooi. Zeker zo gauw. Ja, absoluut. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor de weerspreuk en het weer. En dan spreek ik je over een klein uurtje weer, zo 10 voor 9.
1: Gaan we doen.
0: Tot zo.

Paul McCartney en Another Day op deze maandag. Nee, die maandag ligt nog voor je met van alles en nog wat we gaan doen. Die Meidenmarkt hebben we het over, Robert-Jan Boy. Op de Dom in Utrecht en natuurlijk fijne muziek. Yeah, man, in het volgende uur. Utrecht is wakker. Yeah.

0: minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht. 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd tussen een Oostenrijkse touringcar en een bestelbusje. In de touringcar zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
12: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
11: Vanwege het ongeluk blijft de A28 tussen het Harde en Wezen voor een groot deel van de dag dicht. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. Vooral tweedehands auto's. En benzineauto's waren het populairst. Meer dan 8 op de 10 verkochte auto's reden op benzine. Blijkt uit CBS-cijfers. Mensen met een lager inkomen kochten vaker oudere auto's en relatief vaak een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In totaal werden ongeveer 260.000 elektrische en hybride auto's met een stekker verkocht. De verkoop van elektrische auto's zal naar verwachting verder groeien, onder meer door de hogere benzineprijzen. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft er nog niet op gereageerd. De Nederlandse stichting gaat samen met de Noorse organisatie een ondergronds ziekenhuis bouwen in Oekraïne. Dat komt op een geheime plek in de buurt van het front en moet het grootste van het land worden. Op 8 meter diepte kunnen dan spoedoperaties worden uitgevoerd. Vandaag is de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm laten verwijderen. Daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. En uit een nieuw internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
13: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
11: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Een oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig en zo'n 23 graden.
4: 3:08, Radio M Utrecht naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Tijd voor het nieuws uit de regio in een compacte vorm. Marvin Hop, goedemorgen.
14: Goedemorgen Bob. Bewoners van het IBB-complex in Utrecht maken zich zorgen over toenemende overlast op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen, intimidatie, vernielingen, brandstichting en vervuiling. In de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een mogelijke steekpartij aan de Roelandsplaat. En de Langbroekerdijk tussen Langbroek en Driebergen blijft onveilig, zeggen buurtbewoners. Een jaar geleden zijn maatregelen genomen om automobilisten af te remmen. Maar volgens de Fietsersbond hebben die maatregelen de situatie voor fietsers juist levensgevaarlijk gemaakt.
4: Meer hierover zometeen om 8:30. Hè?
14: 8:30, tot uitgebreid.
4: Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANBB. Dat begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Dan heb je tussen Stroe en Hoevelaken tijdverlies. Minuutje of 5. En het advies om te rijden is ook wel nodig als je richting Zwolle wilt over de A28. Worden we er al een paar keer uitgebreid over vanmorgen. Er is een ernstig ongeluk gebeurd op de A28 vannacht. En daardoor is de weg nu afgesloten van Amersfoort naar Zwolle. Vice versa trouwens tussen het Harde en Weesup. Maar ga je die kant op, word je geadviseerd om te rijden over de A1 en de A50.
15: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
18: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
19: In summertime, summertime, summertime. In summertime.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Michael Jackson van zijn album Thriller. 6 singles kwamen daar vandaan. Wat een geweldig album. Door Quincy Jones geproduceerd. We worden Billie Jean. 8:10 inmiddels geworden. Waar heb je jouw partner ontmoet? Ja, je man, je vrouw, je partner. We zijn er benieuwd naar, want zometeen ga ik praten over de meidenmarkt. De meidenmarkt in Bunschoten-Spakenburg. Is dat een keuring? Nou... Het zou zomaar eens kunnen. Hangt een tentoonstelling aan vast. 75 jaar na deze meidenmarkt happening. Je gaat er zometeen meer over horen. Want ik ga bellen met Adriaantje de Jong, directeur van het museum in Bunschoten-Spakenburg. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, fijne muziek onderweg. Ik ga nog niet verklappen wat, maar er komt heel wat leuks aan. En we willen dus even van jou weten waar je dus je partner hebt ontmoet. Dus laat het weten via de RTV Utrecht app of doe dat via Facebook van Radio M Utrecht. Kom ik daar zo meteen in de uitzending uitgebreid op terug. Ja, en dan voor je uitblikken naar vanavond bij die bijzondere afsluiting van de zomeravondconcerten op de Dom in Utrecht. Bij een diemaal Gosia Fibig, die zullen we horen spelen. En niet alleen zij, maar er komen ook twee piano's. Pianisten bij. De piano's die zijn intussen misschien wel op hoogte gekomen, Robert-Jan. Hoe zit het daarmee in de Dom in Utrecht?
1: Nee, de kraanwagen is nog niet actief. Op de achtergrond heb ik even wat opgezet, namelijk Tante Ossinato. Jeroen van Veen speelt onder meer met zijn vrouw. Die gaat vanavond ook spelen. Samen met Irene Russo en natuurlijk Mangosia Fibig. Ik ben even bij het café van Dick Bruna aan het wet. Meneer, wat vindt u ervan dat dit vanavond op de Dom, zeg maar, wordt gespeeld?
2: Ja, leuk initiatief. Heel leuk.
1: Gaat u luisteren?
2: Ja, het is om 8:00, hè, zei je.
1: Ja, 8:00.
2: Ja, nou ja, ik woon 30 meter vandaan, dus dan krijg je dat automatisch mee.
1: Dan moet dat een heel aparte ervaring gaan worden.
2: Apart, dat kun ik alleen maar hopen. Het weer zit mee, pianomuziek is leuk om te luisteren. Dus ja, kom maar op vanavond.
1: Kom maar op, ja.
3: Ja, hartstikke leuk om te horen.
1: Domplein, goede plek.
3: Domplein is een prima plek om te luisteren. Maar Buur Kerkhof is ook een fantastische plek. Je kan langs de grachten gaan zitten, bij cafés, restaurants. Eigenlijk is de hele Utrechtse binnenstad perfect om tussen 8 en 9 naar de Cantor Ossinato van Simeon ten Hol te beluisteren.
1: Erik Kerpen van de Utrechtse Klokkenspelvrienden. Zometeen hebben wij een rendezvous met Jeroen van Veen. We doen het wel eventjes. En die komt hier aan met zijn busje met die twee elektrische piano's. Die dus omhoog getakeld worden naar het hokje van de Bejaardier. En dan gaan we nog meer horen over het Cantor Ossinato en ervaring van dit, ja, bijzondere evenement.
3: Absoluut, absoluut. Met prachtig weer, dus komt allen.
0: En blijf luisteren, want na 8:30 dus uitgebreid hier bij Radio M Utrecht is, zeg maar, die voorpret al mee te krijgen. En dit is Jai Coltrane.

0: Wat mij betreft een staande ovatie voor Jack Coltrane en Gone Like Elia uit het jaar 1973. Dit is Radio M Utrecht. Jawel. Ja, wie tegenwoordig de liefde zoekt, zoekt op het werk naar collega's die wel heel aantrekkelijk zijn. Of je doet dat via dating-apps of bij het uitgaan. Vroeger werd de liefde vooral gevonden in de buurt. Of via de kerk. Of via de meidenmarkt. De meidenmarkt, zoals in Bunschoten-Spakenburg. Die meidenmarkt was zo'n happening dat er nu, 75 jaar later, een tentoonstelling over is in Museum Spakenburg. Adriaantje de Jong is directeur van het museum. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Adriaantje, ik vind het eigenlijk wel zo tot de verbeelding spreken dat ik er van alles over wil weten. De meidenmarkt, hoe moet ik me dat nou voorstellen?
1: Nou, je moet je voorstellen dat ongeveer tot begin jaren 60... De meidenmarkt op zondagavond in Bunschoten-Spakenburg plaatsvond. En dat was dan in de Dorpstraat, de grootste straat van Bunschoten, zeg maar, die als hoofdstraat werd gezien. Mm-hmm. Daar gingen jongens en meisjes in de tienerleeftijd, een beetje zo tussen de 12 en 20 jaar, naartoe. En om elkaar te ontmoeten.
0: Ja.
1: Ja, en dat ging op een bijzondere wijze, want... Ja. Ja, die meisjes, die liepen dan 4 of 5 keer op straat heen en weer, gearmd met hun vriendinnen, hè, allemaal in klederdracht natuurlijk toen nog. Mm-hmm. En dan stonden de jongens, ook vaak in groepjes met hun vrienden aan de kant van de weg. En als dan een jongen een meisje leuk vond, dan ging die naar haar toe en dan vroeg die op zijn Spakenburgs, ik kan dat altijd een beetje... slecht zeggen, want ik kom er niet vandaan, maar in het dialect van hey, een balletje, vuurming. Dus heb je een snoepje voor mij?
0: Oh, ja?
1: Ja, ja. En de meisjes, ja, die hadden dan een puntzak met snoepjes in hun zak. Hadden van die grote rokken natuurlijk aan. Ja, ja, ja, en dan hadden ze zo'n onzichtbare zak onder hun klederdracht. En als een meisje dan een jongen leuk vond, dan kreeg hij een snoepje. En dan had je het eerste contact gelegd.
0: Het is eigenlijk een soort met van keuring, maar ook weer niet eigenlijk, denk ik dan. Want het meisje kon natuurlijk ook zeggen, ik heb geen snoepje. Ik wil jou niet als ze hem niet leuk vond, denk ik.
1: Ja, nou ja, zeker. En dat vind ik eigenlijk ook zo leuk aan dit hele fenomeen. In wezen lag natuurlijk de macht bij het meisje. Hè? Van,
0: ja, precies.
1: In de zin van, die kon zeggen van, ik wil jou wel of niet. En dus het heeft wat dat betreft ook iets, moderns misschien.
0: Ja, want als je zegt meidenmarkt, qua naam denk ik, ja, past dat nog wel in deze tijd? Ik denk het eigenlijk niet. Maar als je zegt dat de meiden het voor het zeggen hebben, ja, dan weer wel misschien.
1: Ja, dat is zeker het geval. En ja, als je dan het eerste contact had gelegd, ja, dan ging zo'n jongen met zo'n meisje vaak vroeg dan op of hij een klein stukje met haar mee mocht lopen. En dan kon je natuurlijk verder eventueel een verkering krijgen of wat dan ook. Mm-hmm. Maar er waren ook nog andere, hè, want we hebben het over de meidenmarkt, maar je had in Bunschoten-Spakenburg ook nog kraaizeuken.
0: Wat is dat dan?
1: Ja, dat is ook iets heel bijzonders. Dat was dan, vond dus naast de meidenmarkt plaats. En dat was dan meer in de huizen eigenlijk. Dan gingen ouders die gingen vaak op bezoek, hè, bij andere mensen in het weekend. Op een 6:30 noem je dat in Bunschoten.
0: Ja.
1: En dan pasten de meiden met z'n tweeën of drieën op de ouderlijke woning.
0: Ik vermoed, als de kat van huis is, denk ik dan nog niet.
1: En dan, precies, en dan, dan hoorden die jongens vaak al door de week van, daar is kraai of zo, die moet oppassen. En dan gingen ze er in groepjes naartoe.
0: Ja.
1: En probeerden ze binnen te komen. En als de meisjes dat wilden, ja, dan was het natuurlijk gewoon via de deur helemaal geen probleem. En dan kwamen ze binnen, kregen ze een kop koffie, niks meer. Want mensen waren allemaal natuurlijk heel eenvoudig en arm eigenlijk. Maar ja, er waren ook wel eens wildere taferelen, want...
0: Vertel, het klinkt wel smeuïg dit hoor.
1: Ja. En dan kwamen ze soms zelfs, als die jongens echt naar binnen wilden... hè, via raampjes, het dak en zo. Daar zijn heel veel verhalen
0: werden deze, ja, precies, dan werden de meiden, de jonge meisjes, werden gewoon bestormd eigenlijk. Dat kan ook
1: die
0: niet,
1: werden maar bestormd. En dat was meestal was dat leuk en vriendschappelijk en ja, gewoon hartstikke gezellig. Maar het gebeurde natuurlijk ook wel eens dat het wat minder aangenaam was. En ook wel eens dat er bijvoorbeeld een pot sneuvelde of zo, of een ruitje. Of, hè, het ging niet altijd even precies en soepel.
0: Nou, ja. Zo nog even kort over het museum. Maar eigenlijk wil ik dat nog even weten hoe het met die tentoonstelling is. Maar tot wanneer bestond dan die Meidenmarkt?
1: Dat was ongeveer tot begin jaren 60. Toen veranderde eigenlijk natuurlijk heel de maatschappij. En kwamen ook in Bunschoten andere gelegenheden voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld een cafetaria. En ja, toen is het langzamerhand verdwenen. En mensen gingen natuurlijk ook steeds meer naar uitgaansgelegenheden in Amersfoort en dat soort plekken.
0: Maar ik hoorde je ook zeggen aan het begin dat op zondag was die Meidenmarkt. Dat vind ik wel bijzonder gezien het geloof, zeg maar. Dat je eigenlijk, je ging dan minstens 2 keer per dag naar de kerk. Mocht dat dan wel? Mocht je dan wel naar elkaar? Ja?
1: Ja, dat mocht wel. En mensen zaten natuurlijk inderdaad 2 keer per dag in de kerk, ook de jongeren. En ik heb ook wel van een vrijwilliger gehoord die dat nog heeft meegemaakt. Die zei, dan zat je echt te wachten totdat de dominee amen zei. En dan hups, snel naar die Meidenmarkt. Want daar moesten mensen dan echt naartoe. De jongeren die wilden dat heel graag. En ook niet alle ouders vonden het overigens heel geweldig. Hè? Er waren ook wel ouders die zeiden van, dat is niks. Die Meidenmarkt, daar moet je niet naartoe.
0: Ja, dat is ook wel weer een voorstelling bij te maken, gezien door de ogen van de ouders, zeg maar. Ja. En de tentoonstelling, die is nu te zien in jouw museum?
1: Ja, dat klopt.
0: Wanneer?
1: We hebben hem tot januari 2027, dus hij is nog eventjes te zien. En we hebben ook, om dat in beeld te brengen, een hele leuke documentaire met leerlingen van het Oostwende College gemaakt.
0: Oh ja.
1: Dus die hebben het nagespeeld, die situaties. Want er is natuurlijk weinig beeldmateriaal van. Hè. Het was zo gewoon, het werd niet zo heel erg vastgelegd.
0: Nee.
1: Maar we proberen met de verhalen ook die er zijn, en ook allerlei objecten rond huwelijk, hè, bijvoorbeeld mooie huwelijkskleding, toch een beeld te schetsen van hoe dat allemaal ging rond verkering en verloving, trouwen.
0: Ja, want dat gebeurt natuurlijk ook als je de ware liefde gevonden had natuurlijk. Ik begrijp dat.
1: Ja, daar hoort heel wat bij.
0: Kortom, Museum Spakenburg staat nu open voor deze meidententoonstelling. De Meidenmarkt is het dus.
1: Ja,
0: voor
1: de Meidenmarkt.
0: Nou, leuk om over gehoord te hebben nu in korte tijd. We hebben trouwens ook een documentaire. Je hebt het over bij jou het museum, maar van RTV Utrecht. Dat komt later dit jaar nog in beeld. Dus dan tegen die tijd zullen we het daar zeker nog over hebben. Nou ja, en iedereen is welkom, neem ik aan.
1: Hè? Ja, zeker.
0: Oké.
1: Ja hoor.
0: Adriaantje de Jong, dank je wel voor je toelichting. Okay. En heel veel succes met deze Meidenmarkt tentoonstelling in je museum.
1: Hartelijk dank. Oké, fijne dag.
0: Ook zo. En dit is Boyzone, Love Me For A Reason. Nou, de reden, dat is nu wel duidelijk geworden. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht.

0: Zone en Love Me For A Reason. Niet het origineel, maar wel een groot succes voor deze jongensgroep. Deze meidengroep hebben we het over gehad een beetje. En dat is de meidengroep die actief was voor Museum Spakenburg. Daar moet je zijn als je meer wilt weten over die meiden tentoonstelling. We vragen vandaag aan jou hoe het zit met de partner. Wanneer heb je hem ontmoet? Vooral waar? En dat is een beetje een vraag die je beantwoorden kunt via Facebook van Radio M Utrecht. En natuurlijk via de RTV Utrecht app. Even WhatsAppen met de studio. En dan kom ik daar zo ongeveer 20:15 uitgebreider op terug. En over uitgebreid gesproken, daar straks al het korte, compacte nieuws uit de regio met Marvin. En nu even zometeen uitgebreid. Wat heb je sowieso?
1: Ja, de Fietsersbond die is boos. En straks leg ik je uit waarom.
2: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Hallo, Odido.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: 8:30, goede starttijd om... Maar ik vind maar weer eens even te horen. Het nieuws uit de regio en dat begint met gedoe, een gedoe bij een studentencomplex. Dat moet je even uitleggen.
3: Ja, bewoners van het IBB-complex in Utrecht maken zich zorgen over toenemende overlast daar op het studententerrein. Volgens meerdere bewoners veroorzaken groepen mannen al maandenlang problemen. Intimidatie, vernielingen, brandstichtingen en vervuiling. De politie en gemeente nemen nu maatregelen. RTV Utrecht sprak met meerdere bewoners die allemaal dit beeld bevestigen ook. Bijna allemaal willen ze niet met naam genoemd worden uit angst voor reacties van de groep overlastgevers. En een uitgebreid verhaal hierover staat nu bij ons op de app en de website. In de Amersfoortse wijk Schothorst waren gisteravond veel hulpdiensten op de been. Er was een melding binnengekomen van een mogelijke steekpartij aan de Roelandplaats. De politie wil dat nog niet bevestigen. Volgens een 112-verslaggever ter plekke is iemand gewond geraakt. Op foto's is te zien dat een deel van de straat is afgezet en dat er veel politieauto's en ambulances stonden. De Langbroekerdijk tussen Langbroek en Driebergen blijft onveilig, zeggen buurtbewoners. Een jaar geleden zijn maatregelen genomen om automobilisten af te remmen. Maar volgens de Fietsersbond hebben die maatregelen de situatie voor fietsers juist levensgevaarlijk gemaakt. De bond is een petitie gestart om de obstakels weer weg te halen. Op drie plekken op de Langbroekdijk staan sinds een jaar paaltjes op een plateautje. En die versmallingen, dat zorgt ervoor dat de weg versmalt, waardoor bestuurders dus de snelheid moeten matigen. Maar ook fietsers, die moeten nu dus uitwijken. En dat zorgt voor alle partijen voor een gevaarlijke situatie.
2: Ja, Robert-Jan Boy was een paar dagen geleden, voor het weekend bedoel ik dan nog eigenlijk, was ter plekke met de mensen gesproken en zo. De Fietsersbond die kwam niet opdagen. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Oh. Die konden niet aanwezig zijn of wilden niet aanwezig zijn. Dat was meer de nadruk wat ik hoorde. Dus dat is wel bijzonder. Maar nu zijn ze dus een petitie gestart over dat stuk weg. Dus ze denken toch, hé, dat is toch niet helemaal oké.
3: Dat,
2: zoals die mensen daar in de omgeving er al verklaagd van.
3: Ja, op die fiets dus. Een opvallend verhaal bij Hart van Nederland dan nog. Daar zoekt de familie van de overleden fotograaf Aitse Heidsma naaktmodellen. Heidsma uit Amersfoort maakte vanaf de jaren 80 duizenden naaktfoto's van vrouwen die overigens vrijwillig poseerden. Nu de man is overleden, zit de familie met duizenden foto's in de maag. En het blijkt een flinke zoektocht. Adse bewaarde wel de namen van de vrouwen, maar niet hun contactgegevens. En daarom hoopt de familie dat de modellen voor de naaktfoto's zichzelf herkennen in het verhaal en zich melden.
4: Nou, we hebben een stuk of 55 modellen hebben we al getraceerd. Maar we hebben nog iets van 160 modellen te gaan.
5: Ja, dan is het natuurlijk een beetje kijken. Deze mevrouw die heeft een pukkeltje, weet je wel.
4: Dus iedere keer als ik in een kastje moest wezen, moest ik eerst wat stapeltjes weghalen. En dan kon ik pakken wat ik nodig had. En dan moet je gaan foto's vergelijken. Dan ga je kijken waar zit een moedervlek. Oh, die heeft ook een moedervlek.
3: Ja, dus de dochter van de overleden fotograaf. Uitgebreid verhaal dus op de website van Hart van Nederland.
2: Een bijzonder onderwerp dit, moet ik zeggen.
3: Ja, goed hè?
2: Ja, heel apart. Oké, dank je. Nog weer?
3: Weer. Ja. Het wordt een mooie dag met veel zon, met wat stapelwolken en een zwak windje. En het wordt erbij 22 graden.
2: Marvin, dank je wel. 9:30 ben je er weer.
3: Dan ben ik er gewoon weer.
2: Verkeersinformatie nu van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend of scherend. Nou ja, vanuit Apeldoorn en Amsterdam zeker wel. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra reistijd. Zo meteen horen we Robert-Jan Boy vanaf de Dom, waar vanavond een bijzondere afsluiting plaatsvindt van de zomeravondconcerten. En onderweg muziek van Hot Chocolate Show.
6: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
10: Utrecht is wakker met Bob.

0: jaar 1978. Lekker pittig, hot chocolate. Ja, hoezo pittig? Ja, van gitaar bedoel ik dan. Destijds dan. Tegenwoordig vinden we het allemaal wel lekker. Everyone's a winner. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 9:30. Zometeen gaan we praten over je partner. Over je man, over je vrouw. Waar heb je hem of haar of je partner ontmoet? Dat is de vraag vandaag. Ik kom er zometeen uitgebreid op terug. Maar eerst blikken we vooruit naar vanavond. De zomeravond bijjaardconcerten. Die worden vanavond in Utrecht groots afgesloten. Op hoogte met een piano en nog een piano. En natuurlijk de bijaardier van Utrecht, Margosia Fiebig. Zo'n zomeravondconcert, dat wil je niet missen. En dat mag je nu al vanmorgen mee in Utrecht is wakker. Ik zeg goedemorgen, Robert-Jan. Wat horen we allemaal?
1: Ja, goedemorgen, Bob. We horen hier Jeroen van Veen op de piano, elektrische piano, op het Domplein. We staan aan de achterkant van zijn busje. Hij is juist aankomen rijden, klep open, piano aangesloten op elektronica en spelen maar. Aan de andere kant van de Dom, Domplein, met uiteraard de Dom aan de andere kant van de Dom. We kunnen het nou maar een beetje zien. De kraanwagen die bezig is met de voorbereidingen om zometeen deze piano omhoog te hijsen. Samen met de andere piano. En dan vanavond, dat komt de Occinato. En we zitten er al een beetje middenin, Jeroen.
2: Jazeker.
1: Waar zijn we nu?
2: We zijn nu op sectie 6 of zo. Ja, ik speel het even uit mijn hoofd, maar Dus het gaat wel lekker, we zitten er wel lekker in.
1: Ik kan wel even doorgaan zo.
2: Ja, ik kan zo door, vanavond.
1: Maar zometeen gaat dit toch omhoog, neem ik aan?
2: Deze piano gaat omhoog, ja. En nog een andere, zoals je net al zei. En die worden dan speciaal gestemd op het carillon. Ja. Want het carillon is een oud instrument, heeft een andere stemming dan we tegenwoordig hebben. En dan gaan we vanmiddag een soundcheck doen. En vanavond om 8:00 klinkt het dan een uur lang de canto ostinato.
1: In de tussentijd wordt het plein hier schoongeveegd in verband met de toeschouwers die hier plaats kunnen nemen vanavond.
2: Ja, die in grote getalen hopelijk naar Utrecht zullen komen. Ja.
1: We stonden een uurtje geleden op de omloop, op 40 meter hoogte van de Dom, te kijken waar de boksen geplaatst worden. Want het wordt natuurlijk allemaal op en top versterkt.
2: Dat klopt.
1: Hoe werkt het? Je zit in de cabine straks.
2: Ja, wij zitten naast de bijaardier. Met Irene Roesel zitten we naast Margosia Fiebig. Zitten we naast het carillon. Met elkaar, heel dicht op elkaar. We hebben nauwelijks ruimte om te bewegen. Ik kan niet bijvoorbeeld heel hoog spelen. Ja. Dat gaat niet, want dat past niet met mijn arm.
1: Kun je elkaar goed horen?
2: Sterker nog, we kunnen in dit concert heel bijzonder, wij kunnen gewoon met elkaar praten. Dus normaal geef ik de cues, hè, om door te gaan van het stukwerk met een soort heel veel cues. Dat ik een soort aangever ben van dat je naar het volgende stukje gaat.
1: Ja.
2: Maar dat kunnen we nu ook zeggend, sprekend doen. Schreeuwend eigenlijk.
1: Je hoort er toch niet beneden.
2: Nee, maar we moeten wel heel hard praten. Want het carillon maakt heel, net als deze veger.
1: Ja, die uitgebreid nu aan komt rijden.
2: Ja, ja. Hoe heb je het zo uitgepland?
1: Ja, ik heb helemaal niks aan gedaan. Maar even kijken, canto ostinato, wat is het nou voor stuk? Leg even uit in simpele termen hoe het stuk in elkaar zit.
2: Kijk, het is een module en het is in een 5/8 maat. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. En elke keer komt er een nootje bij. Ik doe het even heel snel. Dus elke keer, en dat proces duurt heel langzaam en het klimt langzaam omhoog. En dan gaat het weer even naar beneden en dan gaat het. En dan op een gegeven moment. Soms blijft het even hangen.
1: En dan ga je weer over naar een ander gedeelte.
2: Ja.
1: Met z'n drieën.
2: En dan ga je op een gegeven moment.
1: En dat mag je zo lang maken als je wil. Die duurt dan een uur vanavond.
2: Ja, vanavond hebben we een uur afgesproken met elkaar. Maar het kan ook 4 uur duren.
1: Ja, je hebt ook lichtconcerten gegeven. Het is hypnotiserend, hè? Hypnotiserend.
2: Het is zeker hypnotiserend, ja. En je wordt er echt in meegenomen. Het is echt dus een beleving. En zeker met die klokken over de stad. Dus het is een soort van, even een soort zen. Even loskomen. Even tot rust komen.
1: En alles werkt toe naar die schitterende melodie. Speel even die melodie. Dat is een. Daar zit je hier. En dan bloeit het open.
2: Hier is dat.
1: En het mooie is dat het een Utrecht stuk is, want Simeon ten Holt heeft het hier
2: Het is eigenlijk allemaal hier begonnen op de Plompedorengracht, toen Simeon ten Holt sonologie studeerde en met geluid bezig was en het geluid rond liet zingen door de eerste synthesizers. En hij was zo gebiologeerd door gefascineerd door het geluid, hoe dat rondging, dat hij dat probeerde met een akoestische piano. En toen is hij gaan experimenteren, toen is dus dit stuk.
1: Ja. Want jij hebt hem persoonlijk volop gekend.
2: Ja, zeker. En toen is hij dit stuk, dit gedeelte, dit element.
1: Ja.
2: En dat gaat dan, als je dat heel lang doorgaat, dan krijg je al die boventonen die gaan zingen. En dan krijg je een beetje dat effect, een beetje hypnotiserend effect. En toen heeft hij bedacht, wacht, als ik dat nou op piano's doe, maar dan gelijkgestemde instrumenten en dan niet hoger of lager, maar allemaal dezelfde toonhoogte. En dan krijg je die werking, en dat ga je vanavond ook horen, dan gaat de werking van die piano's gaan met elkaar samenwerken.
1: Nou, de dom begint hier ook nog te spelen. Ja. Het is fantastisch. Laten wij besluiten, speel maar gewoon die melodie. Hè, en dan laten we dat gewoon de lucht in zweven. En vanavond vanaf 8 uur, kom alle kijken.
2: En luisteren vooral.
1: En luisteren. En laat het tot je komen. Dit mooie stuk. Zeg bedankt.
2: Graag gedaan. Hoeveel.

0: proefje laten we ons niet ontnemen. Nog even genieten bij Radio M Utrecht als vooruitblik voor vanavond. Met de afsluiting van de zomeravond bij Radio Concerten.
1: Utrecht is wakker. Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: Af en toe slaap je hier.

0: Hij stijgt naar grote hoogte. Jeroen van der Bom. Net als vanavond natuurlijk, want dan hoor je die zomeravondconcerten vanaf de Dom in Utrecht. De Bijaard, de klokken van Utrecht en die elektrische piano's. Bijzonder, hè? Leuk om daarover gehoord te hebben in Utrecht is wakker. Ik had het eerder in dit uur over die meidenmarkt die er lang geleden stopte in Bunschoten, Spakenburg. Meiden die het leuk vonden om, als een jongen haar vroeg om mee te gaan door middel van een snoepje. Het is een tentoonstelling die in het museum in Spakenburg kunt gaan bekijken. We hebben er vanmorgen veel over gehoord. Maar de vraag vandaag bij Radio M Utrecht, waar we over doorpraten als je er een antwoord over geeft, is: waar heb je jouw partner ontmoet? Bianca reageert via de RTV Utrecht app, kan dat trouwens. En via Facebook staat hij er gelijk op. Wij hebben elkaar gevonden via de dating site. Het is er eentje, e-darling is dat. Oké, er zijn er heel veel. In 2015 zijn we getrouwd, in 2010 leerden we elkaar kennen. Mooi, leuk, het werkt dus wel. In 2016 gaan samenwonen nadat mijn huis verkocht was. Mooi verhaal, Bianca. De liefde. En dat houden we van niet te vergeten. Maar Jon die zegt, het was in 1995 en met een grote groep Queen-fans gingen wij van Hoek van Holland naar Southport, Wales. Met de boot natuurlijk. En dan hebben we met een reisbureau, een reisbus moet ik lezen. Toevallig zat ik in de bus naast een jongen. We zaten naast elkaar, we hebben veel met elkaar opgetrokken daar. En nog steeds zijn we samen sinds 1995. 22 jaar inmiddels getrouwd intussen. Wauw. Nou, Friends Will Be Friends staat erbij. Ik zou het nummer graag voor je laten horen, maar daar heb ik geen ruimte meer voor. Op onze trouwkaart stond toen Jonge Best Friend. Uiteraard ook van Queen. Sera zegt goeiemorgen en goedemiddag alvast voor Lisbeth en Aard. Want ook zij praten erover door in Utrecht komt thuis vanavond. Aard vanaf 5 uur en Lisbeth aan tafel vanaf 12 uur. Hij was misdienaar in de kerk en in Dieverbijt Shakespeare Theater is het aangeraakt. Kijk, wat leuk om te lezen, Sera. Angela zegt, in de kroeg, Dikke Dries, in Utrecht, daar heb ik hem ontmoet. En Duna zegt, mijn eerste liefde heb ik ontmoet in Club 70 in Leiden. Nou, de Leidenaren weten dat wel. Ik niet, Duna, maar ik vind die taal altijd zo geweldig. Wat leuk. Nog één reactie van Michel dan. Ik heb mijn vrouw ontmoet in Café Zomerzorg in Hillegom, waar we nog steeds regelmatig een hapje gaan eten. Elke keer weer die herinnering, Michel. En natuurlijk waar de jaarlijkse chauffeursborrel ook is. Oh ja, chauffeur Michel natuurlijk, ja. Nou, allemaal leuk om te lezen. Dank voor jullie reacties. Als je ze wil nalezen, ik heb lang niet alles voorgedragen, dan kun je dat vinden op de RTV Utrecht app. Nee, dat is niet waar. Ja, op Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je dus ook je eigen partner kenbaar maken, hoe je hem of haar of hem hebt ontmoet. En niet te vergeten, kan dat dus via de RTV Utrecht app. Ik kom even tot rust. Tijd voor Margot. Margot, het weer voor Midden-Nederland. En dat is genieten vandaag, hè, van
1: het
0: zonnetje.
1: Heerlijk. Ja, het is onbewolkt op dit moment. De mistbanken zijn weg en de zon die schijnt volop vandaag. Nou, een paar vriendelijke stapelwolkjes zouden er kunnen ontstaan vanmiddag, maar dat is alles. Misschien ontstaan ze ook wel niet, want de lucht is behoorlijk droog vandaag. De wind is inmiddels gedraaid van het noorden, vanaf de Noordzee naar de Oosthoek. Dus wat dat betreft heel veel zon vandaag. En temperaturen die op dit moment een graadje of 12, 13 aanwijzen, maar vanmiddag boven de 20 graden gaan uitkomen.
0: Oh ja.
1: Dat hebben we in het weekend niet gehaald natuurlijk, maar vandaag wel. Het wordt 21 of 22 graden bij een matig oostelijk, noordoostelijk briesje. Dus wat dat betreft is het heerlijk weer vandaag.
0: Jij hebt het wel eens over de uitdrukking copy-paste, ofwel gewoon we kopiëren wat we nu hebben naar morgen. Kan dat ook? Is dat een beetje leuk voor uitzicht dan?
1: Nou, ik denk dat het morgen warmer wordt. Tel er maar plus 4 graden op, dus copy-paste niet helemaal. Bovendien is het zo dat het komende nacht niet meer zo koud wordt. Want ja, vanuit het oosten komt dus die warme lucht onze kant binnen. Afgelopen nacht 5, 6 graden, komende nacht 10, 11 graden. Dus wat dat betreft is het toch eventjes iets anders.
0: Ja.
1: En morgen waait er ook een wat hardere oostelijke wind. Daarmee komt dus die warme lucht naar ons toe. En het wordt 25 graden zomers warm. Dus dat is 4 graden in de plus. En het is ook zo dat in de loop van de middag en avond vanuit het zuiden wat hoge wolkensluiers naar ons toe gaan komen. Middelbare wolken. En die hebben te maken met een onweerstoring boven Frankrijk. En die gaat morgenmiddag in Limburg al een bui produceren. En misschien morgenavond of in de nacht naar woensdag ook al een enkele bij ons.
0: Ja, dus is de zomer daar voorbij, vraag ik mij nu af.
1: Nee, want bij die zomer van 2026 horen natuurlijk ook onweersbuien. En die komen eraan. Het is eigenlijk vanaf de nacht naar woensdag toe. Woensdagochtend trekken die buien weg. Daarna komt de zon tevoorschijn, wordt het 26 graden. Maar wel met een hoge luchtvochtigheid. Dus het zal broeierig gaan aanvoelen. In de middag vanuit het zuiden nieuwe buien. En dan krijgen we donderdag de piek in de temperatuur. 27, 28 graden. Heel broeierig. En als er dan buien gaan ontstaan, Bob, ja. Die moeten we toch even in de gaten houden. Hè? En dan krijgen we vanaf vrijdag de zuidwestelijke wind weer. Dus dan zijn we de warmte weer kwijt. Dan gaan we terug naar 23 graden, ook in het weekend. En het blijft dan ook wisselvallig. Dus die buien die dan inmiddels zijn binnengedrongen, die krijgen we dan ook op vrijdag, zaterdag en zondag.
0: Oké. Nou, nattigheid komt eraan, maar mooie dagen dus ook. En een temperatuur die helemaal niet zo gek is voor de tijd van het jaar, denk ik.
1: Ja, mooiste dag is vandaag. En morgen is denk ik ook een hele mooie dag. En wel warmer dan vandaag, 25 graden, maar heel goed te doen.
0: Oké. Dankjewel voor al je bijdrage. De Utrecht is wakker en vanmiddag ben je er natuurlijk weer. En vanavond ook. Nou, niet weg te slaan. Gelukkig maar.
1: Nee, de hele dag.
0: Spreek ik je morgenochtend weer. Maar
1: morgen weer. Ja,
0: zeker. Tot dan. Dank je. Dag. Nou, we hebben dus gesproken over de meidenmarkt in Utrecht is wakker. Over het zenderen van de wolf en het vangen van de wolf. De manier waarop een rechtszaak die vandaag om 10:00 begint. Verslaggever Peter Knieriem zal daar zeker verslag van doen zodra er iets uit de rechtbank komt. Want een aantal organisaties dan tegen de dierenvereniging die dat wel wil gaan doen. Kortom, dat zijn een paar onderwerpen waar we over gesproken hebben. En Robert-Jan natuurlijk bij die zomeravond bij aan het concert. Met de afsluiting vandaag in Utrecht.
2: Ja, dat is ongeveer
0: het aantal ingrediënten vandaag. Zo meteen Pieter Voorage.

0: bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl. Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur.
5: Dit is Eemland 1.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
7: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
6: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
8: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
6: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
9: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
12: Eemland 1.
5: Wateroverlast station Baren. De trein had vertraging, maar het water was wel op tijd. Dit is Eemland 1 op maandag 24 augustus met in deze uitzending Thomas Wijnberg, die afgelopen weekend in Lagevuurse het onderdeel houtsculpturen won tijdens het houthakkersfeest. En naar het weer met Klaas Bijker kijken we alvast in de buurtkeuken van Soest of in Soest. En we hebben sport met Willem van Veluwe. En wat is de noodzaak van valpreventie voor ouderen? Je hoort het na de muziek.
12: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat waren natuurlijk de Bee Gees met Tragedy. Ja, dat ging natuurlijk om Max Verstappen. En dan kijk ik even naar Menno. Ja, die begint al te lachen. Want ja, Verstappen die was al in de eerste ronde eruit. Helaas. Nog nooit belanden zoveel 65-plussers na een val in het ziekenhuis. Alleen al in 2024 ging het om 119.000 gevallen. Opvallend is dat ernstig letsel de afgelopen 10 jaar sterker toenam bij mannen, 31%, dan bij vrouwen, plus 9%. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van veiligheid.nl. Aan de lijn hebben we Babette Lee en zij doet in opdracht van de gemeente Soest valpreventie, heeft zelf thema sport. Babette.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe kan dat eigenlijk dat mannen hoger scoren dan vrouwen? Weet jij dat?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dat laat ik graag aan de specialisten, aan de fysiotherapeuten over om daar een antwoord op te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat wij natuurlijk informatiebijeenkomsten daarover geven. En dat is natuurlijk een hele mooie, zodat mensen minder hoeven te vallen.
0: Precies, maar afgezien daarvan, als je dat ziet bij mannen meer dan bij vrouwen, zullen het meer mannen zijn die op de cursus komen dan vrouwen, neem ik aan.
1: Eigenlijk is het is de verhouding gelijk qua mannen en vrouwen.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi. Maar goed, wat doen we daar allemaal in dat zaaltje?
1: Wat doen we? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt naar de valpreventiecursus in balans, dan gaat het om het versterken van je beenspieren, het versterken van je balans en je evenwicht.

0: Okay. Of stoepen waar je overheen moet stappen en dat soort zaken.
1: Mm-hmm.
0: Dat leert men bij de vallen verleden tijd cursus.
1: Ja, wat moet je zeker niet doen als je gaat vallen of als je valt? Dat is een hand uitsteken, geloof ik, hè?
0: Ja, je arm uitsteken,
1: of een arm.
0: Begrijp ik.
1: Ja.
0: Ja, je armen en je handen. Ja.
1: Wat moet je wel doen? Neem ons eens mee met een val.
0: Ja, nou, ik ben zelf geen fysiotherapeut, ik ben een beweegcoach. Ja. En de fysiotherapeuten die kunnen dat natuurlijk heel goed vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat moet je doen als je valt? Dan daar durf ik geen antwoord op te geven.
1: Volgens mij is het zwaartepunt je schouder. Dus dat je schouder het eerst in de grond raakt.
0: Dat zou goed kunnen, ja.
1: Denk ik dan.
0: Ja.
1: Denk ik dan.
0: Ja. Je stelt me een beetje voor het blok, omdat dat echt heel mooi is.
1: Ja, de ene knievel naar de ander, hè? Maar zoals het dan heet. Ja. Maar dat maakt niet zo geen veel uit. Waarom geven jullie het? Omdat het in Soest en omstreken ook allemaal stijgt, het aantal blessures ten gevolge van een val?
0: Ja, het is natuurlijk, hè, een val die kan grote gevolgen hebben. En als je valt, dan heelt de breuk natuurlijk langzamer. En wat natuurlijk ervoor zorgt dat je minder snel herstelt. En daarom is het juist fijn als je mee kan doen aan een valpreventiecursus. Mm-hmm. Waarom in Soest? En omdat er in Soest natuurlijk ook heel veel mensen vallen.
1: Ja.
0: Ik begreep van vele verhalen dat er nogal wat loszittende stoeptegels in Soest zijn. Dan helpt een valpreventiecursus natuurlijk heel goed.
1: Dat begrijp ik. Na afloop van de informatiebijeenkomst, dat vind ik een beetje raar, doe je een looptest en wordt er gekeken of je verhoogde valrisico hebt. Kan je dat niet voor de cursus doen?
0: Nee, de informatiebijeenkomst is echt om uit te leggen, hè, wat een valpreventiecursus inhoudt. En ook om te vertellen wat de relatie is van bijvoorbeeld medicatie of de situatie thuis of de voeding met een val. Hè, dus als je bepaalde medicatie gebruikt, dat je dan sneller duizelig kunt worden, waardoor je weer sneller valt. Of dat je te weinig eiwitten eet. Of dat je, moet ik het goed zeggen, dat je bijvoorbeeld snoeren in huis hebt liggen waar je over kunt struikelen. Of kleedjes waar je over kunt struikelen. En die experts die komen daarover vertellen.
1: Okay.
0: En het kan ook zo zijn dat je helemaal geen valpreventiecursus nodig hebt op het moment dat je bij de informatiebijeenkomst zit.
1: Mm-hmm.
0: En dan wil je toch dat weten om uiteindelijk die situatie te verbeteren.
1: Ja.
0: Dus je voeding aan te passen, je medicatie mogelijk te laten controleren. Of de situatie thuis te laten controleren.
1: Ja.
0: En dat je dus eigenlijk gewoon bijvoorbeeld wel moet gaan sporten, maar niet per se een valpreventiecursus nodig hebt.
1: Nee.
0: En dat merk je, dat hoor je gaandeweg de informatiebijeenkomst.
1: Ja.
0: En daarna doe je dan een looptest en een valrisicotest en een gesprekje met de experts. Ja, dan weet je waar je aan toe bent.
1: Dan ben je bepakt en bezakt om in ieder geval geen schade meer te krijgen als je gaat vallen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Beide informatiebijeenkomsten die vinden plaats op donderdag 1 oktober aanstaande. Eentje in Soest. Klopt. En eentje in Soesterberg, geloof ik.
0: Klopt, ja.
1: En hoe laat begint dat?
0: In Soest begint het van 10 tot 12 in de korfbalvereniging De Eemvogels.
1: Ja, waar is dat?
0: Aan de Henriette Blaakweg 1 in Soest.
1: Okay.
0: Dat is, ik heb begrepen dat in Soest-Zuid ligt.
1: Mm-hmm. Dat klopt.
0: En van 2:30 tot 3:30 in Soesterberg, dat is in de basis. En dat zit.
1: Ja, dus dat sociaal-cultureel centrum de basis dan in dit geval.
0: Klopt helemaal. Ja. Aan het Denbergplein 1.
1: Okay. Zijn er al aanmeldingen? Ik denk het wel.
0: Er zijn zeker aanmeldingen. Er zijn al flyers verspreid. Experts en professionals hebben al rondgebazuind. Dus dat moet wel helemaal goed komen.
1: Ja, zolang ze niet vallen, kunnen ze het gewoon die cursus geven. Zullen we maar zeggen. Babette Lee, mag ik jou danken en succes in ieder geval.

0: Ja, op haar album uit 2026 dat heette Long Way Home. Ze was in Boston en dat was Stella Lefty. Stof, zaagsel en veel herrie, dat waren afgelopen weekend de ingrediënten van het houthakkersfeest in Lagevuurse. Het was enorm druk. Thomas Wijnberg uit Voorts won het onderdeel houtsculpturen niet. Hij werd tweede dankzij de stem van het publiek en vierde opgestoken bordjes van de jury. Thomas, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat is er allemaal mis met jouw sculptuur dan, zou je zeggen, omdat je tweede bent geworden? En je was ook in 2024 NK Houtsculpturen, de definitieve winnaar. Dus zijn de eisen in Lagevuurse aangescherpt?
1: Wat was er mis? Ik denk eigenlijk helemaal niks. Als ik de beoordeling van de jury bekijk, blijkt dat mijn beeld dus erg goed was. Alleen niet zo origineel als de anderen misschien dan boven mij.
0: Wat heb jij gemaakt?
1: Nou, ik heb drie wegvliegende ara's.
0: Ja, dat zijn vogels, hè?
1: Dat zijn vogels, ja.
0: En
1: dat was een familie en een kenner die kan ze precies herkennen. Dus nou ja, op dat gebied scoor je dan hoog, als je het weet wat het is.
0: Ja,
1: en origineel, ja, vogels, heel eerlijk gezegd, is ook inderdaad niet heel origineel. Dus
0: nee.
1: Ja, dat geef ik ook toe. Dat is, is zo.
0: Dus volgend jaar kom je met een ander idee?
1: Ja, sowieso. Ik doe elk jaar wat nieuws. Ja, en de ene keer probeer je dit en dat pakt goed uit. En de andere keer probeer je dat, pakt iets minder uit.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf wel heel erg tevreden over hoe mijn beeld gelukt is.
0: Ja, houtsculptuur. Je krijgt een boomstronk.
1: Ja.
0: Je gaat zitten, je gaat kijken, je laat jezelf op. Je trekt even aan een koordje en de motorzaag gaat aan de gang. En dan, neem ons eens mee, hoe doe je dat? Teken je de lijntjes af op de bast? Hoe doe je dat?
1: Nou, het gaat eigenlijk meer zo dat ik een paar weken van tevoren, dan komt er een plan bij je binnen van oké, dat is een leuk beeld om te doen. Dat vind ik mooi om te maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan werk ik dat plan uit. Dat wil zeggen, ja, kleine schetsjes, ideetjes schrijf ik op van dan dat zo, daar aan denken, dat. Ja, en dan kom je daar en dan krijg je een outloading en dan zie je de stam en dan denk je, soms denk je, oh shit, dat wat ik bedacht heb kan helemaal niet. Ja, dan moet je je plan wijzigen. Dat heb ik meestal ook wel voorbereid hoor. Als ik dan denk van oké, ik heb een veel te dun stuk of een veel te dik stuk. Ja, dan maak ik, dan heb ik daar wel een plan B voor. Maar dat heb ik van tevoren allemaal thuis al wel bedacht.
0: Ja, maar je wist al gewoon dat je drie vogels ging maken naar aanleiding van de stronk die je zag.
1: Nou, ik wist dat ik drie vogels ging maken omdat er bij mij iemand in de buurt was die dat graag een keer zou willen hebben.
0: Oh.
1: En ik had geen tijd om dat voor hem te maken. Ik denk, nou, als ik het daar doe, dan heb ik twee vlieren in één klap.
0: Oh, daar zat een commercieel belang aan. Dat is natuurlijk ook
1: nou,
0: mooi.
1: Ik weet niet of het dan direct commercieel, maar dat is wel qua tijd.
0: Ja, het is jou wel jouw werk, hè?
1: Ja, dat is het hem dus precies. Het is dan dus de tijd dat ik denk van ik heb zoveel opdrachten wat ik allemaal moet doen.
0: Ja.
1: En dan beloof je mensen dingen en denk ja, moet ik het ook een keer waarmaken.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus je hebt je opdracht gewoon zeg maar vervuld tijdens het houthakkersfeest?
1: Ja, in dit geval wel, ja.
0: En de nieuwe eigenaar die stond te kijken?
1: Die heb ik wel gezien en die was er laaiend enthousiast over en al dus.
0: En die staat nu in de achtertuin of in de woonkamer? Waar staat hij?
1: Nou, hij staat op dit moment nog bij mij thuis. En ik daar wil er nog iets aan doen voor hem. En dan neem ik van de week wel contact op. En dan denk ik dat wij er wel uitkomen.
0: Ja, is de eigenaar een Eemlander?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Nou ja, ik woon zelf ook niet in Eemland.
0: Nee,
1: dus,
0: dat klopt.
1: Die man woont bij mij in de buurt. Dus,
0: En die is zielsgelukkig natuurlijk. Want hij was prachtig. Ik heb een fotootje gezien. Het was echt magnifiek.
1: Ja, hij was er helemaal trots op en hij kon ook precies vertellen welke soort ara dat het was en welke het mannetje, vrouwtje en kind.
0: Ja.
1: Want zo was die ook bedoeld.
0: Maar goed, het publiek heeft gesproken en je bent tweede en vierde met de opgestoken bordjes van de jury. Ja, de vierde plaats, dat is al een beetje... Dat voelt als een teleurstelling.
1: Ja, maar ja, je kan ook niet altijd eerste zijn. Nee, dat gaat ook niet.
0: Nee.
1: Het is en blijft toch een beetje... En goed, degene die boven mij zijn geëindigd, dan zeg maar van harte gegund.
0: Ja. Wat staat er nog meer in het programma dit jaar?
1: Ik ga over een aantal weken, ik weet niet eens, ik heb de agenda nog niet bij de hand, maar dan heb ik een Europees kampioenschap in Edinburgh.
0: En waar komen al die mannen vandaan? Uit alle landen van Europa?
1: Ja, die komen uit alle landen van Europa, ja.
0: Elk land is vertegenwoordigd?
1: Wat zegt u?
0: Elk, zeg maar u hoor, maar elk land is vertegenwoordigd?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar daar ga ik wel een beetje van uit.
0: Waar komen de echte de bonzen vandaan, de echte kanjers? Uit Nederland, denk ik, of niet?
1: Helaas is dat niet zo. Oh. Dan is de Aziatische landen zijn er erg goed in.
0: Ja, maar we hebben het over de EK, hè? Ik bedoel, de Aziatische landen zijn prima, maar we hebben het over de EK. Welk land...
1: Die daar komen, dan zijn wij goed verdedigd en Duitsland ook.
0: Ja, je zei wij, er komen meerdere mensen. Er komen meerdere deelnemers uit Nederland.
1: Nou, nee, dat bedoel ik niet wij, maar dat bedoel ik wij als Nederland.
0: Oh,
1: maar,
0: dat is jouw trots natuurlijk.
1: Er zijn twee Nederlanders daar nu op dit moment.
0: Wat denk je te gaan halen in Edinburgh?
1: Geen idee eigenlijk. Echt, nee. Kan ik op dit moment nog niks over zeggen.
0: Wat ga je daar eigenlijk maken? Weer de vogeltjes?
1: Ik probeer een beetje op het thema. Het is een bosbouwbeurs. Dus ik wil wel iets in het thema bosbouw gerelateerd. Dus ik weet nog niet wat ik daar precies ga doen. Maar...
0: Nee, tipje van de sluier, dat weet je ook nog niet. Je weet toch helemaal geen. Je hebt nog geen enkel idee hoe het ontwerp in je hoofd zich gaat manifesteren.
1: Nou, het zal wel een of ander wildlife ding zijn.
0: Ja.
1: Dat weet ik zeker. Ik zit zelf te denken misschien wel op iets met wilde zwijnen.
0: Oh, dat is wel heel verrassend. En dan ga je volgend jaar dus ook uit het lage vuurse hout, ga je dat snijden, of niet?
1: En daar ga ik weer helemaal de andere kant.
0: Nou, dan ga je weer de hele andere kant. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Het was wel heel druk, hè, in Lage Vuurse. Dat is wel heel mooi.
1: Ontzettend druk en we hadden ook natuurlijk heel veel geluk met het weer. Maar het is altijd een druk bezocht evenement. Ja, super.
0: Het was geslaagd en jouw sculptuur was ook geslaagd. Want die staat dus ergens in een woonkamer of in een tuin, denk ik.
1: Ja, dat gaat gebeuren.
0: En hij krijgt natuurlijk een beschermlaagje, want anders is hij heel snel verrot natuurlijk.
1: Dat ga ik van de week nog even verder afwerken.
0: Precies. Thomas Wijnberg, we hebben van je genoten. Tot volgend jaar.

0: Dat was All Fall Down natuurlijk van Five Star uit 1985 alweer. Ja.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk weer naar buiten en wordt het Goodbye Blue Sky, om met de woorden van Pink Floyd te spreken. En dan heb ik aan de lijn Klaas Bijker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Ja, een heldere hemel, maar wel lage temperaturen, hè?
0: Heerlijk. Af en toe is dat wel eens even lekker.
2: En dan is het aan de grond, denk ik, maar net boven nul geweest in grote delen van Nederland. Niet in de bebouwde kom van de steden en dorpen, maar op het buiten.
0: Ja, de rayonhoofden zijn weer bij elkaar.
2: Rayonhoofden. Misbruik van het woord rayonhoofden.
0: Ja, precies. Maar goed.
2: Maar goed. Na deze koude nacht gaat de temperatuur vandaag flink in de lift. We komen uit op een graad van 21. Dus een hele lekkere dag, denk ik. Een oostenwindje, bijna geen bewolking. Maar dat is wel de laatste mooie dag, hoor. Want morgen komt er al bewolking opzetten van een Franse onweerstoring. Gaat de temperatuur weer flink in de lift, richting 25 graden. En na morgen... Eén zwoele dag met bijna 27 graden wordt dan afgestraft met flinke regen- en onweersbuien. En daarna is het over met het mooie weer. Gaan we, kon je zeggen, de droogte wordt definitief bestreden.
0: Kijk eens aan, dus toch goodbye blue sky.
2: Goodbye blue sky en goodbye green fields.
0: Green fields, nou ja, precies.
2: Ja, groene velden.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Dat zijn gunstige dingen voor de natuur, hè?
2: Ja, maar de late vakantiegangers zullen hier niet blij mee zijn. Want dat geldt voor heel West-Europa, hè?
0: Mm-hmm.
2: Er is droog en zonnig en record warm geweest. En nu krijgen we een soort totaal ander beeld.
0: Ja.
2: Zuid-Frankrijk ook, meer dan 100 mm de komende dagen. En vooral aan de kust zijn die hoeveelheden ook mogelijk. 80, 90 mm in een week tijd. Dus ja... De komende dagen dan. En dat geldt allemaal vanaf woensdag.
0: Aha, we houden het gewoon in de gaten. De poncho's is in de aanslag.
2: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, kortom.
2: Kortom. Vandaag nog een prachtige dag. Daarna komen poncho's en regenparaplu's krijgen een beurt.
0: Ja.
2: Die hebben lange tijd niet naar omgekeken. Maar nu wordt het totaal anders.
0: Goodbye Blue Sky, Pink Floyd. Goed. Klaas Bijker, mag ik jou danken. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Ja. Oh, dat was, waren de Doors, geloof ik. Maar goed, eerst moesten we een ander verteren. En dat was Kloot met La Dada uit 2022. Ja, het Songfestival ergens middenin geëindigd. Op woensdag 2 september start de buurtkeuken in Soest met de wereldse gerechten van Stichting Balans weer in de Plantage. Zeker 3 keer per week wordt er op woensdag een diner georganiseerd waarbij inwoners kunnen aanschuiven. En Jamila Belarbi biedt ons een kijkje in de keuken, zoals dat heet. Jamila, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat staat er allemaal op de menukaart?
1: Menukaart van 2 september aanstaande is het een open keuken. Dus dat is altijd een verrassing. Er worden recepten door Jolanda uitgeprint en daar kijken we samen als team. En dan toveren we alle mooie gerechten met alle kruiden en die.
0: En wat is jouw specialiteit?
1: Ik hou eigenlijk van alles, behalve niet te veel vlees.
0: Niet te veel vlees, oké. Okay.
1: Nee.
0: Is dat de laatste tijd zo of is dat al in je hele leven?
1: Nee, mijn hele leven, weet
0: je. Oké, okay. Je bent zelf... specialist. Je bent zelf specialist in welke keuken? Uit welk land?
1: Mijn achtergrond is Marokkaans.
0: Oh, heerlijk. Al die kleine kommetjes. Couscous, oh, wat is het allemaal heerlijk. Jammer dat het vlees er even ontbreekt. Maar goed, zonder vlees is couscous ook heerlijk.
1: Heerlijk, ja.
0: Maar goed, dat is wel tijdsintensief om dat allemaal te koken, hè?
1: Nou, met Tim kan je dat wel echt wel aan, hoor.
0: Ja.
1: Echt, we hebben een geweldig team samen met Jolanda. En elke keer echt worden wondergerechten op tafel gezet.
0: Zoals?
1: En mensen genieten daarvan.
0: Welke keuken vind jij lekker?
1: Nou, zoals ik net zei, ik hou van alles. Ik
0: heb er zit altijd wel iets bij van lekker boerenkool of zo, of zuurkool of wat
1: ja,
0: nog meer.
1: Ja, ik hou van stampot. Maar zonder
0: stampot, nou precies, dat dacht ik wel. Waarom stampot? Wat vind je nou zo lekker aan stampot?
1: Nou, het is gewoon heel makkelijk te maken en je kunt alle soorten... groenten toevoegen en lekker stampen.
0: Ja, je bent groot geworden met stampot of je bent in...
1: Ook zeker. Ja. Ja, mijn moeder die kookte ook toen ook Nederlands gerichten.
0: Ja, en dan een beetje mosterd erop. Het is altijd wel erg lekker. Maar goed, stampot en wat welke keuken vind je nog meer lekker?
1: Nou, Marokkaans net in de couscous.
0: Ja. Er is ook iemand met een Congolees keuken, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En dan maken we soep, maken we gerechten van vis, van vergeten groenten. We zijn ook een beetje duurzaam, hè?
0: Ja.
1: Ja. Wij koken heel milieuvriendelijk en vaak vega en van alles en nog wat.
0: Ja, neem dat hand over hand toe, dat vega.
1: Wat zegt u?
0: Neem dat hand over hand toe, wat vega, is dat steeds populair aan het worden?
1: Nou, wij hebben het niet als hoe zeg je dat... Dat zeg maar, sprit moet je maken, maar wij koken graag vega. Omdat het het is gezond en B, het is ook eigenlijk goedkoop.
0: Mm-hmm. Je hebt in de inleiding al een keer gezegd, Jolanda, we hebben het over chefkok Jolanda Panis. En ja. Zij is zeg maar de hoofdkok in het geheel.
1: Ja, klopt.
0: Leer van haar, leert zij van jou, hoe gaat dat?
1: Wij leren heel veel van haar. En natuurlijk, zij is chefkok, hè. Ze heeft meer ervaring. Qua snijwerk. Ik heb van haar snijwerk.
0: Qua snijden? Hoe bedoel je dat? Snijden?
1: Snijwerk.
0: Snijwerk, ja?
1: Ja. Dus dat hebben we van haar geleerd. En natuurlijk zij ook van ons. We gebruiken op verschillende natuurlijk kruiden van alle landen. En ja, als Nederlander ben je dat niet gewend. Maar samen komen we altijd wel uit. En dan toveren we fantastische maaltijden.
0: Ben je op de hoogte van alle kruiden van de wereld of niet? Of komen je ook nog wel eens een keer kruiden tegen van... dat heb ik eigenlijk nog nooit geproefd.
1: Ja, van... hoe heet dat? Van masala en zo. Dat had ik nooit in mijn eigen keuken gebruikt.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Volgens mij Indisch. Surinaam.
0: Ik hoor al gesouffleerd. Dat is India's.
1: Ja, kan.
0: Menno is namelijk ook een smulpaap. Ik heb hier namelijk een techneut. Die is ook smulpaap.
1: Mooi.
0: Ja, zeker. Die gaat misschien ook aanschuiven, want er komen in totaal, geloof ik, zo'n 15 mensen die kunnen aanschuiven.
1: Ja, zeker. U zijn welkom.
0: Het is allemaal gratis. Kan ik gewoon alleen mijn bestek meenemen en dan kan ik aanschuiven? Of is dat niet zo het geval?
1: Nou, u hoeft geen bestek mee te nemen, want die hebben we ook.
0: Ja.
1: Nou ja, als je mee eet, betaalt een klein bijdrage. En als je mee wil koken en mee eet, dat is €2,50. En internationaal eetbuffet, dat is de tweede woensdag van de maand. Dat kost €9. En de open keuken, als je mee wil eten, dat is €6, volgens mij €50.
0: Oké, om in de gerechten te zitten. De hamvraag, voor wie doen jullie dat eigenlijk? En waarom doen jullie dit?
1: Wij doen het heel graag uit ons hart, echt diep uit ons hart, voor mensen bij elkaar te brengen tegen de eenzaamheid. En natuurlijk culturen bij elkaar brengen. En natuurlijk Stichting in Balans, het is gewoon een onmisbaar plek voor de zusters en de omgeving.
0: Ja, zijn het over het algemeen allemaal dezelfde mensen die aanschuiven of is elke tafel anders?
1: Met open keuken is het meestal wel hetzelfde groep.
0: Ja.
1: Het zijn oudere mensen die eenzaam zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar er komen ook af en toe wat jongeren tussen.
0: Okay.
1: Maar met internationaal eetbuffet, daar komen allemaal verschillende mensen en nieuwe.
0: Ja, je zegt jongeren, dat zijn ook eenzame jongeren of niet? Of zijn dat studenten die bijna geen geld hebben?
1: We hebben ook, daar lopen ook studenten, daar lopen ook mensen... die zeg maar Nederlands les taal moeten leren.
0: Uh-huh.
1: Via vluchtelingenwerk. Dus van alles en nog wat.
0: Van alles en nog wat. Nou, ik wou dat ik met de pot kon mee eten, Jamila. Nou, jij geeft me couscous. Ik geef jou de gestampte pot. Zullen we zo afspreken?
1: Lekker.
0: Maar in ieder geval succes op woensdag 2 september. Hoe laat kan ik aanschuiven? Of hoe laat kunnen we aanschuiven?
1: En de tweede woensdag, dat is dus internationaal eetbuffet.
0: Ja.
1: Iedereen is welkom. Dan gaan we Somalisch maaltijd klaarmaken. En in oktober is het Italiaans.
0: Oké, dan zitten we gewoon aan de pizza. Of is het ook weer heel speciaal?
1: Nee, geen pizza.
0: Oh,
1: nee,
0: geen pizza.
1: Echt gezond gerechten.
0: Oh, dat kokkerellen. Dus jullie staan werkelijk de hele dag in de keuken, hè, denk ik.
1: Nou, vanaf diegene die zeg maar de hoofdkok zijn, die komen meestal om 12:00, 1:00. En vrijwilligers die daar helpen, die komen 13:45. En
0: okay.
1: Dan eerst gezellig natuurlijk even koffie drinken met z'n allen.
0: Een beetje babbelen en dan gaan we over naar de pannetjes.
1: Het gaat ook om de gezelligheid, hè?
0: Daar gaat het toch ook om, precies.
1: Ja.
0: En ook om de eenzaamheid een beetje uit de keuken te krijgen.
1: Ja.
0: Jamila Balerbi, mag ik jou danken? En succes
1: graag
0: in ieder geval
1: gedaan,
0: op...
1: Graag gedaan, en u ook. Fijne dag nog, hè?
0: Dag.

0: Dat waren natuurlijk The Doors. Zo, Kitchen. En hij werd gelijk gevolgd door R.E.M. Losing My Religion. Maar daar zijn we nog niet aan toe. We gaan naar de sport. Spakenburg en IJsselmeervogels. Ja, die hebben in de tweede divisie de botter gemist, zal ik maar even zeggen. En degene die daar alles vanaf weet is Willem van Veluwe. De onuitwisbare eigenlijk amateur koning voetbal. Zo heb ik het goed. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: De botter gemist, Spakenburg. Ze begonnen dit seizoen heel erg sterk, heel erg goed. 3-punter. En dan gaat het mis.
1: Ja, het was een enorme domper voor Spakenburg, kan ik je vertellen, Jan. Ik heb even mijn presentator, Bart Bos, die was bij de wedstrijd aanwezig. Daar heb ik even langdurig contact mee gehad. Het was niet om aan te zien. Zo'n slechte wedstrijd was het. Kwam ook totaal onverwacht. Ze hadden natuurlijk een hele goede voorbereiding gehad. Een prachtige overwinning tegen Katwijk. Dus iedereen ging er lekker voor zitten voor de tweede overwinning. En het was niet om aan te zien, Ayan. Spelers die echt in de verdediging door de mand vielen. Ja, dat was zo dramatisch slecht verdedigen. Dat Volendam eigenlijk heel makkelijk op 2-0 kon komen. Mm-hmm. Met name Hero van Lopik en Tim van Lindhout. Ja, die bakten er helemaal niks van achterin. Jee. En ja, dat is toch, als je kampioen wil worden, moet je dit soort wedstrijden winnen, Ayan. Waar Chris de Graaf zo op benaderd heeft van, jongens, als we dit soort wedstrijden steeds maar blijven verliezen, dan gaan we het gewoon nooit redden. Mm-hmm. En het is, wat ik al zei, een zware domper dat er van zo'n ploeg, Volendam, die vorige week nog met 5-0 van Katwijk verliest, dat daarvan verloren wordt. Daarentegen IJsselmeervogels, daar ben ik zelf geweest. Daar heb ik een prachtige wedstrijd gezien met een uitstekend spelend IJsselmeervogels. Die hadden veel meer verdiend dan de 1-0. Kwamen een beetje ongelukkig.
0: Nou, 0-1 eigenlijk, hè?
1: Op een 0-1, 0-1. Op een 0-1 achterstand. En toen vond Katwijk vond het eigenlijk wel best en die ging achteroverleunen. Die hebben geen kans meer gehad in de tweede helft. Het was wachten op de 1-1 van de IJsselmeervogels. Die kwam ook, maar die werd helaas afgekeurd door een vermeende hensbal. Ik vond het zelf wat zwaar gestraft. De spelers reageerden furieus. Die waren het er absoluut niet mee eens. Maar 1-1, dat was echt een juiste verhouding geweest van de wedstrijd. En IJsselmeervogels verdiende echt een punt om tegen Quick Boys gelijk te spelen.
0: Ja, nou, ik kijk even naar Spakenburg. Ik kijk even naar de Westmaat. Op dit moment is Spakenburg, althans de ploeg Spakenburg, bezig met een koepertest van 15 minuten als straf. Dankzij die 2-1 achter, 2-1 verlies tegen RKAV Volendam. Ja, IJsselmeervogels. Dat begint langzamerhand toch wel een goede ploeg te worden, hè?
1: Ja, ze hebben goede versterkingen gedaan. Met name Julian van Eerden. Die speelde een goede wedstrijd op het middenveld. Had soms wel wat ongelukkig balverlies. Maar dat was toch wel een van de grootste aanjager. En dan is het toch jammer dat die 1-1 niet valt.
0: Ja.
1: Smeerwel speelt zaterdag wederom weer thuis. Ze hebben dan ook een open dag. En dan spelen ze thuis tegen Volendam. Dus daar verwacht ik wel het nodige resultaat van.
0: Dat wordt knallen.
1: Heel leuk. Ja, zeker. Wat heel leuk, wij zijn er ook aanwezig bij de open dag. Oh. Wij gaan er opname van maken voor Eenland 1 TV. Wat heel leuk was, is dat Eendijk zich fantastisch herstelde. Die
0: heeft liefst 4 keer het net gebold van ADO 20.
1: Zeker. En op prachtige wijze. Er zaten echt prachtige doelpunten bij, heb ik van mijn correspondent begrepen. En die wonnen met 4-1. Dus daar is de 4-0 nederlaag eventjes weer helemaal rechtgezet van vorige week. Want dat was toen voor Eendijk een domper natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is altijd wel leuk, dat er weer een Spakenburgse club toch nog weet te winnen.
0: Ja.
1: Als we even kijken naar randje 16,
0: Precies, ik wou het net even zeggen. Randje 16, ik kan niet wachten.
1: Dat gaan we vanavond weer opnemen. Dat wordt dan dinsdag, donderdag en zaterdag uitgezonden. We gaan dat vanavond met twee mensen van IJsselmeervogels gaan we dat doen. Dat is Jurrian van Eerden, die ik net al noemde, de middenvelder die aangetrokken is. En we doen dat met de tweede trainer, die willen we ook eens een keer aan het woord laten. Dat is Younes Jan Doucy. Die komt als tweede trainer wat dingen uitleggen. Die verzorgt tijdens de wedstrijden van IJsselmeervogels de warming-up. En de mentale begeleiding voor de spelers. En ja, die komen vanavond wat leuke dingen vertellen. De presentator is Bart Bos, die dat gaat presenteren. En ja, daar gaan we er een leuke uitzending van maken.
0: Nou, hoe laat begint het?
1: De uitzending begint om 6:15, omdat de spelers al vroeg moeten trainen. Ja. Wij zorgen dan ook dat er een broodje voor de spelers tuurlijk. Is.
0: Want en voor de presentatoren natuurlijk, hè?
1: Uiteraard. En die moeten al vroeg daar aanwezig zijn bij IJsselmeervogels. Ja. Dus dan kunnen ze even rustig daarvan genieten. En ja, daar zijn we blij mee dat... Dat is ook met dankzij de elftalleider die dat altijd keurig voor elkaar maakt, deze spelers. Ja, daar zijn we blij mee dat die vanavond aanschuiven.
0: Precies. Ken jij de groep REM?
1: Nee.
0: Nee. Losing My Religion uit 1991. Nee, dat ken je niet, hè? Dat gaan we nu draaien. Willem van Veluwe, mag je danken. Tot volgende week.
1: Graag gedaan, Arjan. Fijne dag verder.

We hadden even de rem erop met Losing My Religion. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de socials. Die zien er ook erg goed uit. Zeer aantrekkelijk. Heel veel bekeken. Morgen zijn we er weer. Voor nu,

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Jinek.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Wateroverlast station Baren. De trein had vertraging, maar het water was wel op tijd. Dit is Eemland 1 op maandag 24 augustus met in deze uitzending Thomas Wijnberg, die afgelopen weekend in Lagevuurse het onderdeel houtsculpturen won tijdens het houthakkersfeest. En naar het weer met Klaas Bijker kijken we alvast in de buurtkeuken van Soest of in Soest. En we hebben sport met Willem van Veluwe. En wat is de noodzaak van valpreventie voor ouderen? Je hoort het na de muziek.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat waren natuurlijk de Bee Gees met Tragedy. Ja, dat ging natuurlijk om Max Verstappen. Dan kijk ik even naar Menno. Ja, die begint al te lachen. Want ja, Verstappen die was al in de eerste ronde eruit. Helaas. Nog nooit belanden zoveel 65-plussers na een val in het ziekenhuis. Alleen al in 2024 ging het om 119.000 gevallen. Opvallend is dat ernstig letsel de afgelopen 10 jaar sterk toenam bij mannen, 31%, dan bij vrouwen plus 9%. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van veiligheid.nl. Aan de lijn hebben we Babette Lee en zij doet in opdracht van de gemeente Soest valpreventie, heeft zelf thema sport. Babette.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe kan dat eigenlijk dat mannen hoger scoren dan vrouwen? Weet jij dat?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Dat laat ik graag aan de specialisten, aan de fysiotherapeuten over om daar een antwoord op te geven. Wat ik wel kan zeggen is dat wij natuurlijk informatiebijeenkomsten daarover geven. En dat is natuurlijk een hele mooie, zodat mensen minder hoeven te vallen.
0: Precies, maar afgezien daarvan, als je dat ziet bij mannen meer dan bij vrouwen, zullen het meer mannen zijn die op de cursus komen dan vrouwen, neem ik aan.
1: Eigenlijk is de verhouding gelijk qua mannen en vrouwen.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi. Maar goed, wat doen we daar allemaal in dat zaaltje?
1: Wat doen we? Ja, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt naar de valpreventiecursus in balans, dan gaat het om het versterken van je beenspieren, het versterken van je balans en je evenwicht. En als je kijkt naar de valpreventiecursus vallen verleden tijd, daar leert men echt op grote, dikke valmat vallen. En ook weer opstaan. En ook gaat men wandelen en lopen over een parcours. Wat gelijk staat aan bijvoorbeeld loszittende stoeptegels. Okay. Of stoepen waar je overheen moet stappen en dat soort zaken. Dat leert men bij de vallen verleden tijd cursus.
0: Ja, wat moet je zeker niet doen als je gaat vallen of als je valt? Dat is een hand uitsteken, geloof ik, hè?
1: Ja, je arm uitsteken,
0: of een arm.
1: Begrijp ik.
0: Ja.
1: Je armen en je handen. Ja.
0: Wat moet je wel doen? Neem ons eens mee met een val.
1: Ja, nou. Ik ben zelf geen fysiotherapeut, ik ben een beweegcoach. Ja. En de fysiotherapeuten die kunnen dat natuurlijk heel goed vertellen. Maar wat moet je doen als je valt? Dan daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Volgens mij is het zwaartepunt je schouder. Dus dat je schouder het eerst in de grond raakt.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Denk ik dan.
1: Ja.
0: Denk ik dan.
1: Ja. Je stelt me een beetje voor het blok, omdat dat echt heel mooi is.
0: De ene knie valt naar de ander, hè? Maar zoals het dan heet. Ja. Maar dat maakt niet zo geen fel uit. Waarom geven jullie het? Omdat het in Soest en omstreken ook allemaal stijgt, het aantal blessures ten gevolge van een val?
1: Ja, het is natuurlijk, hè, een val die kan grote gevolgen hebben. En als je valt, dan heelt de breuk natuurlijk langzamer. En wat natuurlijk ervoor zorgt dat je minder snel herstelt. En daarom is het juist fijn als je mee kan doen aan een valpreventiecursus. Waarom in Soest? En omdat er in Soest natuurlijk ook heel veel mensen vallen.
0: Ja.
1: Ik begreep van vele verhalen dat er nogal wat loszittende stoeptegels in Soest zijn. Dan helpt een valpreventiecursus natuurlijk heel goed.

0: van bijvoorbeeld medicatie of de situatie thuis of de voeding op met een val. He, dus als je bepaalde medicatie gebruikt, dat je dan sneller duizelig kunt worden, waardoor je weer sneller valt. Of dat je te weinig eiwitten eet, of dat je, moet ik goed zeggen, dat je bijvoorbeeld snoeren in huis hebt liggen, ja, waar je over kunt struikelen, of kleedjes waar je over kunt struikelen. En die experts die komen daarover vertellen.
1: Okay.
0: En het kan ook zo zijn dat je helemaal geen valpreventiecursus nodig hebt op het moment dat je bij de informatiebijeenkomst zit.
1: Mm-hmm.
0: En dan wil je toch dat weten om uiteindelijk die situatie te verbeteren.
1: Ja.
0: Dus je voeding aan te passen, je medicatie mogelijk te laten controleren, of de situatie thuis te laten controleren.
1: Ja.
0: En dat je dus eigenlijk gewoon bijvoorbeeld wel moet gaan sporten, maar niet per se een valpreventiecursus nodig hebt.
1: Nee.
0: En dat merk je, dat hoor je gaandeweg de informatiebijeenkomst.
1: Ja.
0: En daarna doe je dan een looptest en een valrisicotest en een gesprekje met de experts. Ja, dan weet je waar je aan toe bent.
1: Dan ben je bepakt en bezakt om in ieder geval geen schade meer te krijgen als je gaat vallen.
0: Ja, absoluut. Ja. Zeker.
1: Bij de informatiebijeenkomsten, die vinden plaats op donderdag 1 oktober aanstaande. Eentje in Soest. Klopt. En eentje in Soesterberg, geloof ik.
0: Klopt, ja.
1: En hoe laat begint dat?
0: In Soest begint het van 10 tot 12 in de korfbalvereniging De Eemvogels.
1: Ja, waar is dat?
0: Aan de Henriette Blaakweg 1,
1: ja,
0: in Soest.
1: Okay.
0: Dat is, ik heb begrepen dat dat in Soest-Zuid ligt.
1: Mm-hmm. Dat klopt.
0: En van 2:30 tot 3:30 in Soesterberg, dat is in de basis. En dat, dat zit.
1: Ja, dat is dat sociaal-cultureel centrum de basis dan in dit geval.
0: Klopt helemaal. Ja. Aan het Denbergplein 1.
1: Okay, zijn er al aanmeldingen? Ik denk het wel.
0: Er zijn zeker aanmeldingen. Er zijn al flyers verspreid. Experts en professionals hebben al rondgebazuind. Dus dat moet wel helemaal goed komen.
1: Ja, zolang ze niet vallen, kunnen ze het gewoon de cursus geven. Zullen we maar zeggen. Babette Lee, mag ik jou danken. En succes in ieder geval met valpreventie. Dat doe je in opdracht van de gemeente Soest. Dankjewel.
0: Klopt, helemaal. Graag gedaan. Bedankt. Dag.

0: Ja, op haar album uit 2026 dat heette Long Way Home. Ze was in Boston en dat was Stella Lefty. Stof, zaagsel en veel herrie, dat waren afgelopen weekend de ingrediënten van het houthakkersfeest in Lagevuurse. Het was enorm druk. Thomas Wijnberg uit Voorts won het onderdeel houtsculpturen niet. Hij werd tweede dankzij de stem van het publiek en vierde opgestoken bordjes van de jury. Thomas, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat is er allemaal mis met jouw sculptuur dan, zou je zeggen, omdat je tweede bent geworden? En je was ook in 2024 NK Houtsculpturen, de definitieve winnaar. Dus zijn de eisen in Lagevuurse aangescherpt?
1: Wat er mis? Ik denk eigenlijk helemaal niks. Als ik de beoordeling van de jury bekijk, blijkt dat mijn beeld dus erg goed was. Alleen niet zo origineel als de anderen misschien dan boven mij.
0: Wat heb jij gemaakt?
1: Nou, ik heb drie wegvliegende ara's.
0: Ja, dat zijn vogels, hè?
1: Dat zijn vogels, ja.
0: En
1: dat was een familie en een kenner die kan ze precies herkennen. Dus nou ja, op dat gebied scoor je dan hoog, als je het weet wat het is.
0: Ja,
1: en origineel, vogels, heel eerlijk gezegd, is ook inderdaad niet heel origineel. Dus nee. Ja, dat geef ik ook toe. Dat is, is zo.
0: Dus volgend jaar kom je met een ander idee?
1: Sowieso. Ik doe elk jaar wat nieuws. Ja, en de ene keer probeer je dit en dat pakt goed uit. En de andere keer probeer je dat, pakt iets minder uit.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf wel heel erg tevreden over hoe mijn beeld gelukt is.
0: Ja, houtsculptuur. Je krijgt een boomstronk.
1: Ja.
0: Je gaat zitten, je gaat kijken, je laat jezelf op. Je trekt even aan een koordje en de motorzaag gaat aan de gang. En dan, neem ons eens mee, hoe doe je dat? Teken je de lijntjes af op de bast? Hoe doe je dat?
1: Nou, het gaat eigenlijk meer zo dat ik een paar weken van tevoren, dan komt er een plan bij je binnen van oké, dat is een leuk beeld om te doen, dat vind ik mooi om te maken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan werk ik dat plan uit, dat wil zeggen, ja, kleine schetsjes, ideetjes schrijf ik op van dan dat zo, daar aan denken, dat. Ja, en dan kom je daar en dan krijg je een outloading en dan zie je de stam en dan denk je, soms denk je, oh shit, dat wat ik bedacht heb kan helemaal niet. Ja, dan moet je je plan wijzigen. Dat heb ik meestal ook wel voorbereid hoor. Als ik dan denk van oké, ik heb een veel te dun stuk of een veel te dik stuk. Ja, dan maak ik, dan heb ik daar wel een plan B voor. Maar dat heb ik van tevoren allemaal thuis al wel bedacht.
0: Ja, maar je wist al gewoon dat je drie vogels ging maken naar aanleiding van de stronk die je zag.
1: Nou, ik wist dat ik drie vogels ging maken omdat er bij mij iemand in de buurt was die dat graag een keer zou willen hebben.
0: Oh.
1: En ik had geen tijd om dat voor hem te maken. Ik denk, nou, als ik het daar doe, dan heb ik twee vliegen in één klap.
0: Oh, daar zat een commercieel belang aan. Dat is natuurlijk ook mooi.
1: Ik weet niet of het dan direct commercieel, maar dat is wel qua tijd.
0: Ja, het is jou wel jouw werk, hè?
1: Ja, dat is het hem dus precies. Het is dan dus de tijd dat ik denk van ik heb zoveel opdrachten wat ik allemaal moet doen.
0: Ja.
1: En dan beloof je mensen dingen en denk ja, moet ik het ook een keer waarmaken.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus je hebt je opdracht gewoon zeg maar vervuld tijdens het houthakkersfeest?
1: Ja, in dit geval wel, ja.
0: En de nieuwe eigenaar die stond te kijken?
1: Die heb ik wel gezien en die was er laaiend enthousiast over en al dus.
0: En die staat nu in de achtertuin of in de woonkamer? Waar staat hij?
1: Nou, hij staat op dit moment nog bij mij thuis. En ik daar wil er nog iets aan doen voor hem. En dan neem ik van de week wel contact op. En dan denk ik dat wij er wel uitkomen.
0: Ja, is de eigenaar een Eemlander?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Nou ja, ik woon zelf ook niet in Eemland.
0: Nee,
1: dus,
0: dat klopt.
1: Die man woont bij mij in de buurt. Dus,
0: En die is zielsgelukkig natuurlijk. Want hij was prachtig. Ik heb een fotootje gezien. Het was echt magnifiek.
1: Ja, hij was er helemaal trots op en hij kon ook precies vertellen welke soort ara dat het was en welke het mannetje, vrouwtje en kind.
0: Ja.
1: Want zo was die ook bedoeld.
0: Maar goed, het publiek heeft gesproken en je bent tweede en vierde met de opgestoken bordjes van de jury. Ja, de vierde plaats, dat is al een beetje... Dat voelt als een teleurstelling.
1: Ja, maar ja, je kan ook niet altijd eerste zijn. Nee, dat gaat ook niet.
0: Nee.
1: Het is en blijft toch een beetje... En goed, degene die boven mij zijn geëindigd, dan zeg maar van harte gegund.
0: Ja. Wat staat er nog meer in het programma dit jaar?
1: Ik ga over een aantal weken, ik weet niet eens, ik heb de agenda nog niet bij de hand, maar dan heb ik een Europees kampioenschap in Edinburgh.
0: En waar komen al die mannen vandaan? Uit alle landen van Europa?
1: Ja, die komen uit alle landen van Europa, ja.
0: Elk land is vertegenwoordigd?
1: Wat zegt u?
0: Elk, zeg maar u hoor, maar elk land is vertegenwoordigd?
1: Dat weet ik eigenlijk niet, maar daar ga ik wel een beetje van uit.
0: Waar komen de echte de bonzen vandaan, de echte kanjers? Uit Nederland, denk ik, of niet?
1: Helaas is dat niet zo. Oh. Dan is de Aziatische landen zijn er erg goed in.
0: Ja, maar we hebben het over de EK, hè? Ik bedoel, de Aziatische landen zijn prima, maar we hebben het over de EK. Welk land...
1: Die daar komen, dan zijn wij goed verdedigd. En Duitsland ook.
0: Ja, je zei wij, er komen meerdere mensen. Er komen meerdere deelnemers uit Nederland.
1: Nou, nee, dat bedoel ik niet wij, maar dat bedoel ik wij als Nederland.
0: Oh,
1: maar,
0: dat is jouw trots natuurlijk.
1: Er zijn twee Nederlanders daar nu op dit moment.
0: Wat denk je te gaan halen in Edinburgh?
1: Geen idee eigenlijk. Echt, nee. Kan ik op dit moment nog niks over zeggen.
0: Wat ga je daar eigenlijk maken? Weer de vogeltjes?
1: Ik probeer een beetje op het thema. Het is een bosbouwbeurs. Dus ik wil wel iets in het thema bosbouw gerelateerd. Dus ik weet nog niet wat ik daar precies ga doen. Maar...
0: Nee, tipje van de sluier, dat weet je ook nog niet. Je weet toch helemaal geen. Je hebt nog geen enkel idee hoe het ontwerp in je hoofd zich gaat manifesteren.
1: Nou, het zal een of ander wildlife ding zijn.
0: Ja.
1: Dat weet ik zeker. Ik zit zelf te denken misschien wel op iets met wilde zwijnen.
0: Oh, dat is wel heel verrassend. En dan ga je volgend jaar dus ook uit het lage vuurse hout ga je dat snijden, of niet?
1: En daar ga ik weer helemaal de andere kant.
0: Nou, dan ga je weer de hele andere kant. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Het was wel heel druk, hè, in Lage Vuurse. Dat is wel heel mooi.
1: Het was ontzettend druk en we hadden ook natuurlijk heel veel geluk met het weer. Maar het is altijd een druk bezocht evenement. Dit super.
0: Het was geslaagd en jouw sculptuur was ook geslaagd. Want die staat dus ergens in een woonkamer of in een tuin, denk ik.
1: Ja, dat gaat gebeuren.
0: En hij krijgt natuurlijk een beschermlaagje, want anders is hij heel snel verrot natuurlijk.
1: Dat ga ik van de week nog even verder afwerken.
0: Precies. Thomas Wijnberg, we hebben van je genoten. Tot volgend jaar.

0: Dat was All Fall Down natuurlijk van Five Star uit 1985 alweer. Ja.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk weer naar buiten en wordt het Goodbye Blue Sky, om met de woorden van Pink Floyd te spreken. En dan heb ik aan de lijn Klaas Bijker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Ja, een heldere hemel, maar wel lage temperaturen, hè?
0: Heerlijk. Af en toe is dat wel eens even lekker.
2: En dan is het aan de grond, denk ik, maar net boven nul geweest in grote delen van Nederland. Niet in de bebouwde kom van de steden en dorpen, maar op het buiten.
0: Ja, de Rayonhoofden zijn weer bij elkaar.
2: Rayonhoofden. Misbruik van het woord Rayonhoofden.
0: Ja, precies. Maar goed.
2: Maar goed. Na deze koude nacht gaat de temperatuur vandaag flink in de lift. We komen uit op een graad van 21. Dus een hele lekkere dag, denk ik. Een oostenwindje, bijna geen bewolking. Maar dat is wel de laatste mooie dag, hoor. Want morgen komt er al bewolking opzetten van een Franse onweerstoring. Gaat de temperatuur weer flink in de lift, richting 25 graden. En na morgen... Eén zwoele dag met bijna 27 graden wordt dan afgestraft met flinke regen- en onweersbuien. En daarna is het over met het mooie weer. Gaan we, kon je zeggen, de droogte wordt definitief bestreden.
0: Kijk eens aan, dus toch goodbye blue sky.
2: Goodbye blue sky en goodbye green fields.
0: Green fields, nou ja, precies.
2: Ja, groene velden.
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Dat zijn gunstige dingen voor de natuur, hè?
2: Ja, maar de late vakantiegangers zullen hier niet blij mee zijn. Want dat geldt voor heel West-Europa, hè?
0: Mm-hmm.
2: Er is droog en zonnig en record warm geweest. En nu krijgen we een soort totaal ander beeld.
0: Ja.
2: Zuid-Frankrijk ook, meer dan 100 mm de komende dagen. En vooral aan de kust zijn die hoeveelheden ook mogelijk. 80, 90 mm in een week tijd. Dus ja... De komende dagen dan. En dat geldt allemaal vanaf woensdag.
0: Aha, we houden het gewoon in de gaten. De poncho's is in de aanslag.
2: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, kortom.
2: Kortom. Vandaag nog een prachtige dag. Daarna komen poncho's en regenparaplu's krijgen een beurt.
0: Ja.
2: Die hebben lange tijd niet naar omgekeken. Maar nu wordt het totaal anders.
0: Goodbye Blue Sky, Pink Floyd. Goed. Klaas Bijker, mag ik jou danken. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Ja. Oh, dat was, waren de Doors, geloof ik. Maar goed, eerst moesten we een andere verteren. En dat was Kloot met La Dada uit 2022. Ja, het Songfestival ergens middenin geëindigd. Op woensdag 2 september start de buurtkeuken in Soest met de wereldse gerechten van Stichting Balans weer in de Plantage. Zeker 3 keer per week wordt er op woensdag een diner georganiseerd waarbij inwoners kunnen aanschuiven. En Jamila Belarbi biedt ons een kijkje in de keuken, zoals dat heet. Jamila, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat staat er allemaal op de menukaart?
1: Menukaart van 2 september aanstaande is het een open keuken. Dus dat is altijd een verrassing. Er worden recepten door Jolanda uitgeprint en daar kijken we samen als team. En dan toveren we alle mooie gerechten met alle kruiden en dien.
0: En wat is jouw specialiteit?
1: Ik hou eigenlijk van alles, behalve niet te veel vlees.
0: Niet te veel vlees, oké. Okay.
1: Nee.
0: Is dat de laatste tijd zo of is dat al in je hele leven?
1: Nee, mijn hele leven, weet
0: je. Oké, okay. Je bent zelf... specialist. Je bent zelf specialist in welke keuken? Uit welk land?
1: Mijn achtergrond is Marokkaans.
0: Oh, heerlijk. Al die kleine kommetjes. Couscous. Oh, wat is het allemaal heerlijk. Jammer dat dat vlees er even ontbreekt. Maar goed, zonder vlees is couscous ook heerlijk.
1: Heerlijk, ja.
0: Maar goed, dat is wel tijdsintensief om dat allemaal te koken, hè?
1: Nou, met Tim kan je dat wel echt wel aan, hoor.
0: Ja.
1: Echt, we hebben een geweldig team samen met Jolanda. En elke keer echt worden wondergerechten op tafel gezet.
0: Zoals?
1: En mensen genieten daarvan.
0: Welke keuken vind jij lekker?
1: Nou, zoals ik net zei, ik hou van alles.
0: Er zit altijd wel iets bij van lekker boerenkool of zo, of zuurkool of wat nog meer.
1: Ja, ik hou van stampot. Maar
0: stampot, nou precies, dat dacht ik wel. Waarom stampot? Wat vind je nou zo lekker aan stampot?
1: Nou, het is gewoon heel makkelijk te maken en je kunt alle soorten... groenten toevoegen en lekker stampen.
0: Ja, je bent groot geworden met stampot of je bent in...
1: Ook zeker. Ja. Ja, mijn moeder die kookte ook toen ook Nederlands gerechten.
0: Ja, en dan een beetje mosterd erop. Het is altijd wel erg lekker. Maar goed, stampot en welke keuken vind je nog meer lekker?
1: Nou, Marokkaans net de couscous.
0: Ja. Er is ook iemand met een Congolees keuken, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja. En dan maken we soep, maken we gerechten van vis, van vergeten groenten. We zijn ook een beetje duurzaam, hè?
0: Ja.
1: Ja. Wij koken heel milieuvriendelijk en vaak vega en van alles en nog wat.
0: Ja, neem dat hand over hand toe, dat vega.
1: Wat zegt u?
0: Neem dat hand over hand toe, wat vega, is dat steeds populair aan het worden?
1: Nou, wij hebben het niet als hoe zeg je dat... Dat zeg maar split moet je maken, maar wij koken graag vega. Omdat het het is gezond en B, het is ook eigenlijk goedkoop.
0: Mm-hmm. Je hebt in de inleiding al een keer gezegd, Jolanda, we hebben het over chefkok Jolanda Panis. En ja. Zij is zeg maar de hoofdkok in het geheel.
1: Ja,
0: leer je van haar, leert zij van jou? Hoe gaat dat?
1: Wij leren heel veel van haar. En natuurlijk, zij is chefkok, hè. Ze heeft meer ervaring. Qua snijwerk. Ik heb van haar...
0: Qua snijden? Hoe bedoel je dat? Snijden?
1: Snijwerk.
0: Snijwerk, ja.
1: Ja. Dus dat hebben we van haar geleerd. En natuurlijk zij ook van ons. We gebruiken op verschillende natuurlijk kruiden van alle landen. En ja, als Nederlander dan ben je dat niet gewend. Maar samen komen we altijd wel uit. En dan toveren we fantastische maaltijden.
0: Ben je op de hoogte van alle kruiden van de wereld of niet? Of komen je ook nog wel eens een keer kruiden tegen van... dat heb ik eigenlijk nog nooit geproefd.
1: Ja, van... hoe heet dat? Van masala en zo. Dat had ik nooit in mijn eigen keuken gebruikt.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Volgens mij Indisch. Suriname.
0: Ik hoor al gesouffleerd. Dat is India's.
1: Ja, kan.
0: Menno is namelijk ook een smulpaap. Ik heb hier namelijk een techneut. Die is ook smulpaap.
1: Mooi.
0: Ja, zeker. Die gaat misschien ook aanschuiven, want er komen in totaal, geloof ik, zo'n 15 mensen die kunnen aanschuiven.
1: Ja, zeker. U zijn welkom.
0: Het is allemaal gratis. Kan ik gewoon alleen mijn bestek meenemen en dan kan ik aanschuiven? Of is dat niet zo het geval?
1: Nou, u hoeft geen bestek mee te nemen, want die hebben we ook.
0: Ja.
1: Nou ja, als u mee eet, betaalt u een klein bijdrage. En als u mee wil koken en mee eet, dat is €2,50. En internationaal eetbuffet, dat is de tweede woensdag van de maand. Dat kost €9. En de open keuken, als je mee wil eten, dat is €6, volgens mij 50.
0: Oké, om in de gerechten te zitten. De hamvraag, voor wie doen jullie dat eigenlijk? En waarom doen jullie dit?
1: Wij doen het heel graag uit ons hart, echt diep uit ons hart, voor mensen bij elkaar te brengen tegen de eenzaamheid. En natuurlijk culturen bij elkaar brengen. En natuurlijk Stichting Balans, het is gewoon een onmisbaar plek voor de Soesters en de omgeving.
0: Ja, zijn het over het algemeen allemaal dezelfde mensen die aanschuiven of is elke tafel anders?
1: Met open keuken is het meestal wel hetzelfde groep.
0: Ja.
1: Het zijn oudere mensen die eenzaam zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar er komen ook af en toe wat jongeren tussen.
0: Oké.
1: Maar met internationaal eetbuffet, er komen allemaal verschillende mensen en nieuwe.
0: Ja, je zegt jongeren, dat zijn ook eenzame jongeren of niet? Of zijn dat studenten die bijna geen geld hebben?
1: We hebben ook, daar lopen ook studenten, daar lopen ook mensen... die zeg maar Nederlands les taal moeten leren.
0: Uh-huh.
1: Via vluchtelingenwerk. Dus van alles en nog wat.
0: Van alles en nog wat. Nou, ik wou dat ik met de pot kon mee eten, Jamila. Nou, jij geeft me couscous. Ik geef jou de gestampte pot. Zullen we zo afspreken?
1: Lekker.
0: Maar in ieder geval succes op woensdag 2 september. Hoe laat kan ik aanschuiven? Of hoe laat kunnen we aanschuiven?
1: En de tweede woensdag, dat is dus internationaal eetbuffet.
0: Ja.
1: Iedereen is welkom. Dan gaan we Somalisch maaltijd klaarmaken. En in oktober is het Italiaans.
0: Oké, dan zitten we gewoon aan de pizza. Of is het ook weer heel speciaal?
1: Nee, geen pizza.
0: Oh,
1: nee,
0: geen pizza.
1: Echt gewond gerechten.
0: Oh, dat kokkerellen. Dus jullie staan werkelijk de hele dag in de keuken, hè, denk ik.
1: Nou, vanaf diegene die zeg maar de hoofdkok zijn, die komen meestal om 12:00, 1:00. En vrijwilligers die daar helpen, die komen 2:15. En
0: okay.
1: Dan eerst gezellig natuurlijk even koffie drinken met z'n allen.
0: Ja, een beetje babbelen en dan gaan we over naar de pannetjes.
1: Het gaat ook om de gezelligheid, hè?
0: Daar gaat het toch ook om, precies. Ja. En ook om de eenzaamheid een beetje uit de keuken te krijgen.
1: Ja.
0: Jamila Balerbi, mag ik jou danken? En succes
1: in ieder geval.
0: Dank u wel.
1: Nog, hè?
0: Dag.

0: Dat waren natuurlijk The Doors. Zo, Kitchen. En hij werd gelijk gevolgd door R.E.M. Losing My Religion. Maar daar zijn we nog niet aan toe. We gaan naar de sport. Spakenburg en IJsselmeervogels. Ja, die hebben in de tweede divisie de botter gemist, zal ik maar even zeggen. En degene die daar alles vanaf weet is Willem van Veluwe. De onuitwisbare eigenlijk amateur koning voetbal. Zo heb ik het goed. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: De botter gemist, Spakenburg. Ze begonnen dit seizoen heel erg sterk, heel erg goed. 3-punter. En dan gaat het mis.
1: Ja, het was een enorme domper voor Spakenburg, kan ik je vertellen, Jan. Ik heb even mijn presentator Bart Bos, die was bij de wedstrijd aanwezig. Daar heb ik even langdurig contact mee gehad. Het was niet om aan te zien. Zo'n slechte wedstrijd was het. Kwam ook totaal onverwacht. Ze hadden natuurlijk een hele goede voorbereiding gehad. Een prachtige overwinning tegen Katwijk. Dus iedereen ging er lekker voor zitten voor de tweede overwinning. En het was niet om aan te zien, Ayan. Spelers die echt in de verdediging door de mand vielen. Ja, dat was zo dramatisch slecht verdedigen. Dat Volendam eigenlijk heel makkelijk op 2-0 kon komen. Mm-hmm. Met name Hero van Lopik en Tim van Lindhout. Ja, die bakten er helemaal niks van achterin. Jee. En ja, dat is toch, als je kampioen wil worden, moet je dit soort wedstrijden winnen, Ayan. Waar Chris de Graaf zo op benaderd heeft van, jongens, als we dit soort wedstrijden steeds maar blijven verliezen, dan gaan we het gewoon nooit redden. Mm-hmm. En het is wat ik al zei, een zware domper dat er van zo'n ploeg, Volendam, die vorige week nog met 5-0 van Katwijk verliest, dat daarvan verloren wordt. Daarentegen IJsselmeervogels, daar ben ik zelf geweest. Daar heb ik een prachtige wedstrijd gezien met een uitstekend spelend IJsselmeervogels. Die hadden veel meer verdiend dan de 1-0. Kwamen een beetje ongelukkig.
0: Nou, 0-1 eigenlijk, hè?
1: Op een 0-1, 0-1. Op een 0-1 achterstand. En toen vond Katwijk vond het eigenlijk wel best en die ging achteroverleunen. Die hebben geen kans meer gehad in de tweede helft. Mm-hmm. Het was wachten op de 1-1 van de IJsselmeervogels. Die kwam ook, maar die werd helaas afgekeurd door een vermeende hensbal. Ik vond het zelf wat zwaar gestraft. De spelers reageerden furieus. Die waren het er absoluut niet mee eens. Maar 1-1, dat was echt een juiste verhouding geweest van de wedstrijd. En IJsselmeervogels verdiende echt een punt om tegen Quick Boys gelijk te spelen.
0: Ja, nou, ik kijk even naar Spakenburg. Ik kijk even naar de Westmaat. Op dit moment is Spakenburg, althans de ploeg Spakenburg, bezig met een koepertest van 15 minuten als straf. Dankzij die 2-1 verlies tegen RKAV Volendam. Ja, IJsselmeervogels, dat begint langzamerhand toch wel een goede ploeg te worden, hè?
1: Ja, ze hebben goede versterkingen gedaan. Met name Julian van Eerden. Die speelde een goede wedstrijd op het middenveld. Had soms wel wat ongelukkig balverlies. Maar dat was toch wel een van de grootste aanjager. En dan is het toch jammer dat die 1-1 niet valt.
0: Ja.
1: Smeerwel speelt zaterdag wederom weer thuis. Ze hebben dan ook een open dag. En dan spelen ze thuis tegen Volendam. Dus daar verwacht ik wel het nodige resultaat van.
0: Dat wordt knallen.
1: Heel leuk. Ja, zeker. Wat heel leuk, wij zijn er ook aanwezig bij de open dag. Oh. Wij gaan er opname van maken voor Eenland 1 TV. Wat heel leuk was, is dat Eendijk zich fantastisch herstelde. Die
0: heeft liefst 4 keer het net gebold van ADO 20.
1: Zeker. En op prachtige wijze. Er zaten echt prachtige doelpunten bij, heb ik van mijn correspondent begrepen. En die wonnen met 4-1. Dus daar is de 4-0 nederlaag eventjes weer helemaal rechtgezet van vorige week. Want dat was toen voor Eendijk een domper natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is altijd wel leuk, dat er weer een Spakenburgse club toch nog weet te winnen.
0: Ja.
1: Als we even kijken naar randje 16, Jan.
0: Precies,
1: dan
0: ik wou het net even zeggen, ja. Randje 16, ik kan niet wachten.
1: Dat gaan we vanavond weer opnemen. Dat wordt dan dinsdag, donderdag en zaterdag uitgezonden. We gaan dat vanavond met twee mensen van IJsselmeervogels gaan we dat doen. Dat is Jurrian van Eerden, die ik net al noemde, de middenvelder die aangetrokken is. En we doen dat met de tweede trainer, die willen we ook eens een keer aan het woord laten. Dat is Younes Jan Doucy. Die komt als tweede trainer wat dingen uitleggen. Die verzorgt tijdens de wedstrijden van IJsselmeervogels de warming-up. En de mentale begeleiding voor de spelers. En ja, die komen vanavond wat leuke dingen vertellen. De presentator is Bart Bos, die dat gaat presenteren. En ja, daar gaan we er een leuke uitzending van maken.
0: Nou, hoe laat begint het?
1: De uitzending begint om 17:15, omdat de spelers al vroeg moeten trainen. Ja. Wij zorgen dan ook dat er een broodje voor de spelers tuurlijk. Is.
0: En voor de presentatoren natuurlijk, hè?
1: Uiteraard. En die moeten al vroeg daar aanwezig zijn bij IJsselmeervogels. Ja. Dus dan kunnen ze even rustig daarvan genieten. En ja, daar zijn we blij mee dat... Dat is ook met dankzij de elftalleider die dat altijd keurig voor elkaar maakt, deze spelers. Ja, daar zijn we blij mee dat die vanavond aanschuiven.
0: Precies. Ken jij de groep REM?
1: Nee.
0: Nee. Losing My Religion uit 1991. Nee, dat ken je niet, hè? Dat gaan we nu draaien. Willem van Veluwe, mag je danken. Tot volgende week.
1: Graag gedaan, Arjan. Fijne dag verder.

We hadden even de rem erop met Losing My Religion. Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of naar de socials. Die zien er ook erg goed uit. Zeer aantrekkelijk. Heel veel bekeken. Morgen zijn we er weer. Voor nu, dag.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio.

echte disco bij Pekka Radio. Leuk hè? 1982. Een single versie van Keep the Fire Burning, Mr. DJ. Nou, dat doe ik vandaag wel hoor. Met Gwen McRae gingen we van start. Leuk dat je erbij bent. Ik ben er ook elke keer bij gezet. Wat een eer is dat. Oh. Elton John. Kennen we deze nog? The Club. At the end of the...

Nou, ik kan ook niet stilstaan. Met deze geweldige klanken van Elton John. De club at the end of the street. Mij benieuwen waar die is. Oh, het barstende pubs in Engeland. Ja, dat is waar ook, was ik even vergeten hoor. Hey, leuk dat je erbij bent. Zomer op je radio, hoe vind je dat? Ook in de winter hoor, dus je kan gewoon dagelijks luisteren. Hier is Leona Filippo. Ga maar, meid.

Kijk, de rest van het orkest is al naar huis. Hij is lang, zegt deze. Bijna 6 minuten. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. En de gitarist is alleen nog overgebleven. Dank jullie wel, want het was best wel een mooi lied. We gaan naar Nederlandstalig. Weet je? Nee, zo heet het. Weet je? Van Meteor.

waarschijnlijk geen originele Duitser, maar een mooie naam heeft hij en hij zingt prachtig. Michaela, daar ging het over. Becker Radio, op weg naar het half uur. Daarna ben ik gewoon weer bij je terug, hoor. Met Earth, Wind and Fire doen we dat, met Can't Hide Love.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, vindt Avro Tros. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling in Amerika verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan de verwachte waarde van 8,5 miljoen. Het weer, het is zo goed als droog met flink wat zon, alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden.

deel 2 van de radio zaterdag. Meteen met een gratis ritje, hoe vind je dat? De Free Ride van de Edgar Winter Group. Nam ons mee naar 1973. Het is even rekenen, 800 jaar geleden dat ze die maakten. Ja, lekker kan niet rekenen. Nee, dat heb je goed. Deel 2 dus van dit uur. En we hebben een heleboel klaarstaan weer. Bijvoorbeeld Linda, Roos en Jessica. Alle drie. Ja, het is bij Dekker Radio altijd alles of niets. Daarna Jair Faria met...

Wandelen hoor. Dit is opgenomen in een hele grote fabriekshal. En het leuke is, op mijn monitor zie ik gewoon de beelden erbij. En jullie horen alleen maar de muziek. Ja, zo hoort het ook eigenlijk. Dekker Radio met Diego Ledaerts gaan we verder. Waarom? Nou, gewoon omdat hij mooi zingt. En het een leuk liedje is.

Hij blijft altijd eenzaam. Diego Lenaerts. Lenaerts. Waarom dan? Dat is toch niet een vroeg man? Nee. Ga niet bij de pakken neerzitten. Dekker, waar maak je je druk om? Om een liedje. Ja. Knal boom uit. Hey, ik heb dit gezelschap voor je. Moet je horen. Gedateerde muziek, maar wel de moeite waard. Ze noemden zich de Grassroots. Jawel. And sooner or later, the sheriff's gonna get you. Maakt er een

optredens in Florida was. Had ik een Amerikaans radiostation op. En die draaide deze van The Grassroots met Sooner or Later. Maar die maakte er iets heel anders van. Die zei, Sooner or Later, the sheriff's gonna get you. Als je te hard rijdt. Ja hoor, daarna achteraan.

Oh yeah, Carly Simon, The Right Thing To Do. En The Right Thing To Do is om een Nederlandstalige te gaan draaien van Brigitte Kaandorp. En die dame heeft hele leuke liedjes gemaakt. Dit is er een voorbeeld van, Zeilboot.

0: Gelukkig, ze is gelukkig. Mooi lied, hè? Grappige dame, Brigitte Kaandorf en het verhaal over de zeilboot.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

heel erg vaak gedraaid. En ik dacht, hey, ik kwam Cheryl Cole tegen met Fight for This Love. Dat lijkt me wel weer eens leuk om dat te gaan draaien. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. En we zijn er bijna doorheen. Jongen. Het gaat zo'n uur snel voorbij, hoor. De Spinners met Diana Warwick en Dan K. New. En ik kom ook wel weer eens een keer terug. Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren naar Dekker Radio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

En dat is een doorpunt programma Bond voor vandaag. Het is het 1985. Rita Franklin horen we voorbij komen. The Freeway of Love. Ja, liefde alom dan weer. Hè. En daar houden we ook wel weer van. De liefde in de wereld beter zal de geruzie. Wat we tegenwoordig nog altijd tegenkomen. Fijn dat u erbij bent. Programma Bond. Jan Berg is de naam. En ik draai ze voor u het komende uur. Hier Emma Heesters anno 2026. Hartelijk bedankt.

0: Ik die van jou.
1: Emma Heesters en haar 2026 single Hartebreker was de titel van de plaat. Wij gaan eens lekker heel ver terug in de tijd met iets wat wij noemen...
0: Oude meuk!
1: We gaan naar 1962. De meeste die als u het plaatje kent, kent u het van 10 jaar later, 1972. Toen de band Hobby Horse met onder andere zangeres Mary Hopkin daarin. Maar het is al veel ouder dus, 1962. Summertime, summertime. Dit zijn de Jamies.
2: It's summertime, summertime.

0: En dat waren ze, de Jamies, ver terug in de tijd. It's Summertime, de titel van de plaat. En ik zei het al, eerder kwam het uit in de, later kwam het uit in de versie van Hobby Horse in 1972. Heel klein stukje.
1: It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime.
0: Ja, dan hoort het wel, hè. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde.
2: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Snel naar 2006 met...

0: gonna be there.
1: Sean Paul, 2006, Everblazing.
2: De magische muziekselectie. Hier en nu.
1: Zara Larsson, ook alweer bijna 10 jaar terug, 2017. Dit, Don't Let Me Be Yours.

0: 2017, muziek van Zara Larsson, Don't Let Me Be Yours, de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Jody Watley in de extended version, ditmaal geproduceerd door Alex Dicho. Dit is The Dawn.

0: lekkere swingende nieuwe plaat van Jody Watley. Helemaal de extended version. Nummer met de titel De Don.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1993. Dit is van Bitty McLean. It keeps raining.

Betty McLean uit 1993, It Keeps Raining heeft de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur trouwens. Gaan we doen met deze van Roger Whittaker uit 1970. I Don't Believe In If Anymore.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

van Elfie West. Ja, hij is al lang niet meer onder ons omgekomen bij een ongeluk met zijn scootmobiel. Want dat ging al helemaal niet meer zo goed met zijn gezondheid. Hij reed een scootmobiel aangereden en heeft dat niet overleefd. Girls and Cadillacs, de titel van deze opname. En dat kwam uit het jaar 1980. Eendagse muziek dan hier zo. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: De muziek van Temper City, nummer met de titel Self-Aware. Ja, je weet hoe je zelf in elkaar steekt. Daar gaat het er misschien een beetje over, hè?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, dit zijn The Doors. Een nummer met de titel Love Street.

0: De Doors zanger Jim Morrison in de band. Die heeft ook niet lang geleefd. Begin jaren 70 al overleden aan drugs. En dit was uit 1968. The Love Street. Leuke muziek in het programma Bond. We hebben het speciaal voor u op een rijtje. Wij gaan naar het jaar 2000.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Dit is Gabriel en Rise.

0: Even naar het jaar 2000, het is van Gabriel Rise, de titel van het nummer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat betekent dat we spiksplinter nieuwe muziek voor u hebben. De Anthony Paul Soul Orchestra. Dat betekent dat we soulmuziek hebben samen met Willie Jordan, Stills.

0: Klinkt wel lekker, hè? Anno 2026 spiksplinkt de nieuwe muziek. The Anthony's Paul Soul Orchestra en Willie Jordan. Still Smelling Smoke.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Billy?
0: Dat is ook gezellige muziek. We gaan naar 2013, Songfestival liedje van het jaar.

Eurovisie Songfestival 2013. Anouk deed mee voor Nederland met Birds. En hij scoorde nog wel aardig hoog, tweede of zo. Ik weet het dan niet exact, maar... Dat in ieder geval bracht ons dan weer wel aan het einde van het programma. Programma Bond, mijn naam Jan Berg. En ik heb het weer met plezier voor u gepresenteerd vandaag. En ook de plaatjes uiteraard uitgezocht die erbij horen. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen. En ja, voor het overige, mocht u willen reageren op programma janberg.radio@gmail.com, dat kan nog. En ik vertel u uiteraard wat de muziekjes waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1975 met Jack de Nijs, beter bekend als de artiest Jack Jersey. En zijn nummer Gone Girl. En nog een nieuw werkje van Hannes Lanz. Sehnsucht nach Leben. Ik zou bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorinchem zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.
1: Every time I'm walking down the street, some asshole wants to stop me just to give me a flyer. Come on, man.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten, maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Je hoorde Stevie Ray Vaughan bij Blues & Friends. Het is weer maandag hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. 2 uur lang live naar de blues. Dat was dus Stevie Ray Vaughan met zijn nummer Empty Arms. Lonnie Shields nu van zijn album Keeper of the Blues.

De bassiste en zangeres Danielle Nicole van haar nieuwste album Fireflies. Ik zag haar optreden misschien op de eerste of tweede editie van het Grollo Blues Festival. Grollo in Noord is dat dus de woonplaats van de vader van de Nederlandse blues, kun je wel zeggen. Cubian Blizzards, Harry Musquet. Jason Ritchie heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. 13 Hours heet dat. Daar ga ik een nummer van draaien natuurlijk. En Jason Ritchie zelf, die heeft nogal een ruw leven achter de rug. Hij werd geboren in Maine, in Amerika dus, de Verenigde Staten. En na een scheiding van zijn ouders ging hij de muziek in. Hij speelde in allerlei punkbands, maar op een gegeven moment ging hij mondharmonica spelen en zingen. En hij luisterde naar allerlei blueslegendes. Maar hij speelde op een gegeven moment ook met R.L. Burnside en zijn familie. En toen raakte hij aan de drugs, waardoor hij in de gevangenis kwam. Nou ja. Hij is er allemaal weer uitgekomen en hier is zijn nummer van zijn laatste album.

Sick of This Shit. Je hoorde Jason Ritchie van zijn album 13 Hours. En daarvoor hoorde je Daniel Nicole. En die heb ik ook gezien live. Zij is een bassiste en een zangeres. En die combinatie zie je niet heel vaak. T99 is een Nederlandse band. Ze begonnen met blues, jump blues. Dus redelijk traditioneel. T-Bone Walker stijl, Albert King. En ze evolueerden in een... ja, hoe zou je het eigenlijk noemen? Ga maar luisteren en zoek de muziek op van T99, de Nederlandse band. Dit komt van hun album Cherry Stone Park.

Misha den Haring. Dat is een naam van een Nederlandse bluesgitarist en zanger. Hij zat of zit bij de band T99. Dit is van hun album Cherrystone Park. Zoek hem op, Misha den Haring. Of de band T99. Maar niet nu natuurlijk, want dan mis je 2 uur lang de blues. Het is er nu nog maar 1,5 uur, jammer genoeg. Dat was een beetje in de stijl van jaren 30 bluesachtige muziek. Ik ga verder met C.W. Stone King. Die komt uit Australië. Ik zag hem een paar weken geleden live in Tivoli in Utrecht. En hij speelt vooral muziek uit de jaren 20 en 30. In die stijl. Het is een man van de jaren 50 uit Australië dus. En ga maar luisteren. Een hele goede artiest is dat. En staat ook natuurlijk op Spotify en op allerlei andere plekken. C.W. Stone King.

Een nummer over General MacArthur. MacArthur, dat was de generaal die Amerika liet overwinnen in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners. Samen met nog een paar anderen natuurlijk. Maar ja, dit was hem. C.W. Stone King die zong er een nummer over van zijn album The Jungle Blues. C.W. Stone King. En omdat ik het toch niet kan laten, komt hier een nummer van T99. Die band die dus hiervoor draaide. Van hun eerste album Cuckoo. En dat nummer ga ik ook draaien. Dat is oorspronkelijk een nummer van Jimmy Rogers. De bluesmuzikant. Niet die country artiest. En hij speelt het hier op Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren op Eemland 1. www.eemland1 tussen 9 en 11.

Johnny Winter heb ik jammer genoeg nooit gezien. De albino bluesgitarist van zijn album Hey Where's Your Brother. Jammer genoeg, ik had hem graag willen zien. Hij stond trouwens aan de wieg, wou ik zeggen. Hij was verantwoordelijk voor de, zeg maar de bluesopstanding van Muddy Waters. Eind jaren 70 was hij namelijk de producer van deze bluesmuzikant, deze blueslegende. En hij produceerde, ik geloof de laatste 3 albums van Muddy Waters. Johnny Winter was dat dus. En nou, de Ian Seagal Band. Ik zag hem ooit op een bluesfestival in de Meervaart. En hij heeft een grote indruk gemaakt. Toen was hij nog maar net bekend. Maar dat is natuurlijk ook alweer een jaar of 40 geleden. 30. Wat vliegt de tijd.

Je hoorde de laatste twee nummers van dit eerste uur Blues & Friends op Eemland 1. Eerst hoorde je Ian Seagal en daarna ZZ Top. Waarvan de drummer kort geleden is overleden. Dus die band gaat niet meer door in de oorspronkelijke samenstelling in ieder geval. Ik zag ze wel ooit gewoon nog als de originele ZZ Top in Amersfoort. En dat was echt een grote ervaring. Blijf luisteren naar het nieuws. Nog een uur lang de Blues hier op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Tot straks na het nieuws.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Mike Saito, No One To Talk To. Van zijn album Life Is Hard. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends hier op Eemland 1. Leuk dat je niet weg bent gegaan. En elke maandag kun je luisteren natuurlijk van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Nu ga ik verder met een nummer van Boyd Small. Die werd geholpen door de Blues Factory. Dat is een Amsterdamse bluesband, vooral bekend in de jaren 90. Bas Flesseman, dat was mijn bluesgitaarleraar geweest in die tijd. Boyd Small, daar komt hij aan. En daarna Steel Cut Blues.

Rob en Madeleine, ik hoop dat jullie deze mooi vonden. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Hij had de radio een beetje harder gezet met dit super nummer. Gary Moore, Still Got the Blues. Ik zag hem bijna in 2011 tijdens een bluesfestival in Amersfoort in Hoogland. Maar in 2011 overleed hij, Gary Moore. En ik geloof dat het een paar maanden was, of misschien zelfs nog korter, voordat ik hem zou gaan zien. Hij was overleden aan een hartaanval in Spanje. En dat was dan weer ten gevolge van zijn drankprobleem. Gary Moore, een fantastische gitarist. Het volgende nummer van Kirsten Thien, die is tegenwoordig, het is deze tijd, ook in Europa voor haar.

Nobody's Ever Loved Me Like You Do. Dat was Kirsten Thien van haar album Delicious. Mijntje, het volgende nummer wordt voor jou. Het is Ain't Nobody Home. Een nummer wat vooral bekend geworden is door B.B. King, de grote King of the Blues. Maar dit is Howard Tate. Howard Tate is een muzikant die veel nummers heeft geschreven en gespeeld, maar die zelf altijd onbekend is gebleven, of min of meer. Maar wel bekend onder artiesten, want heel veel artiesten hebben zijn nummers gespeeld. Ain't Nobody Home, Howard Tate. Mijntje, deze is voor jou. En daarna het nummer zoals B.B. King het speelde.

Ain't Nobody Home. Dat was B.B. King. Mijntje, die was voor jou. En ik hoop dat je hem mooi vond. Ik ga verder met een nogal aparte man in de blues. De Rhythm and Blues. En die man die heet Screaming Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins. Ik zag hem ooit tijdens een bluesfestival in de Meervaart. Daar ging ik heel vaak naartoe vroeger. En dat heeft grote indruk gemaakt. Die man is een beetje de voorloper van de shock rock. Dus van David Bowie, Kiss en dat soort bands uit de jaren 70, 80 ook wel. Hij kwam op in een doodskist. Hij had allemaal rookmachines. Hij had een schedel. Allemaal van dat soort attributen. Screaming Jay Hawkins. Het was trouwens een operazanger. Het was ook nog een bokser. En op een gegeven moment begon hij toch de blues te zingen. Screaming Jay Hawkins. The Feast of the Mau Mau. Let maar op die tekst.

0: but lizards may cause you to go blind. So eat some river alligators and get it, and have yourself a mau mau bow. Everyone and all, feast of the mau mau. The good old mau mau.
1: The Feast of the Mau Mau, Screaming Jay Hawkins met zijn, zijn kookboek. Hoe je lekkere gerechten moet bereiden, kun je best zeggen. Screaming Jay Hawkins. Weer meer de traditionele blues. Komt van Sugar Ray Norcia en zijn Blue Tones. Van het album Blues from Zipculo. Dat is een dorpje in het oosten van het land, van Nederland. Komt het volgende nummer. Ze hebben daar een album opgenomen vroeger. En Bo Brocken, Big Bro, de Nederlandse bluesmuzikant, was daarvan de producer.

Is wel bijzonder, vind ik. Ze namen het album op, dus een Amerikaanse band, Sugar Ray en de Blue Tones. Ze namen het album op in een dorpje in het oosten van Nederland. Blues from Sipculo. En Bo Brokken, Big Bo, die hier ook een tijdje geleden te gast was in de studio en mooie nummers speelde. En een interview gaf natuurlijk. Dat was de producer van die Amerikaanse bluesband Sugar Ray and the Blue Tones. Little Johnny Christian uit 1980.

Little Johnny Christian uit 1980. Vooral die blues, die vind ik zelf eigenlijk de beste die er is. Uit de jaren 50, 60, maar dan deze stijl. Dus Chicago, de Chicago Blues. CC James op Eemland 1 Blues & Friends. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur, 2 uur lang de blues. Come on in, honey, sit right down.

Dat was CC James. Playing with my friends. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat is het leukste wat je kan doen als een muzikant. Gewoon met je vrienden samen muziek maken. B.B. King deed het met Robert Cray. Die heb ik alle twee live gezien. Mooie, goede muzikanten. Playing with my friends.

Playing with my friends, dat hoorde je duidelijk. B.B. King en Robert Cray. Robert Cray zou je trouwens nog vaker kunnen zien in Europa. Of misschien in Amerika als je daar naartoe gaat. Als Trump weg is natuurlijk. Maar B.B. King is jammer genoeg overleden. Ik heb hem gelukkig een stuk of drie keer live gezien. Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night. Tom Waits, dat is geen pure blues natuurlijk, maar blues, jazz, van alles en nog wat is dat. Vooral zijn werk uit de jaren 70 vind ik goed. Eventjes heel in het kort, hij werd geboren in San Diego geloof ik, in ieder geval in California. Hij groeide op in Los Angeles en daar speelde hij piano in allerlei nachtclubs. En zo is hij eigenlijk aan zijn stijl gekomen, Tom Waits. The Heart of Saturday Night, zei ik al, het nummer Diamonds on My Windshield. Vaak improviseerde die nummers, nog steeds trouwens, hij treedt nog steeds op. Dan las hij gewoon de krant voor. Bijvoorbeeld een weerbericht of, of iets over auto's of wat dan ook. Dat is, en natuurlijk ook heel veel improvisatie uit zijn hoofd. Tom Waits, gaan we luisteren hier bij Blues & Friends.

Tom Waits was dat. Laatste nummer van dit programma. 2 uur lang de blues. Wordt van Muddy Waters, McKinley Morganfield. Samen met Johnny Winter en heel veel andere blueslegendes. Ik zeg vast gedag, want het nummer dat duurt ietsjes langer dan dit programma. Maar leuk dat je luisterde. En tot volgende week maandag. Van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl. Leuk dat je luisterde en tot volgende week.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leidden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij